0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.

maakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om

kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de Straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechts

stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Caverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah. Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

tijdens het zoeken naar de playlist. Want we gaan heel veel mooie muziek draaien. Heel veel klassiekers uit de pop- en rockwereld. Dance, elektronisch en natuurlijk ook uit de filmmuziek. Maar we gaan nu gewoon verder luisteren naar, ja, ook wel een evergreen, gewoon popcorn van Hot Butter.

Ja, vandaag dus louter instrumentale nummers. Betekent ook geen lokale concertagenda in deze aflevering. En we variëren van heel veel smaken, van hard tot lekker rustig. Zoals deze klassieker, die denk ik bijna geen aankondiging nodig heeft. Fleetwood Mac met Albatross.

0: heerlijk nummer was dat.
1: Van Fleetwood Mac.
0: Dan nu een artiest. Die denk ik wat nadere toelichting nodig heeft. En dat is Kai. Dat is oftewel een samenwerkingsverband onder de naam Kai. En dan hebben we het over trompetist Stutnitsky. Dat is een trompetist, pianist uit Duitsland. Hij is meer bekend in de jazzwereld. Maar hij brak door met het album Domar. En daarvan hoor je Grandola.

Ja, dat was Kai. Met Grandola van het album Domar uit 2012. En uit 1976 komt deze plaat. Hij bestaat dus dit jaar 50 jaar. Oxygen 4 van Jean-Michel Jarre. En dat wordt een drieluik. Want we gaan al zijn Oxygen platen. Daar gaan we één nummer van draaien.

Ja, Charles Chagar. Oxygen 4 hoorde je, Oxygen 8 en Oxygen 9. De synthesizer-pionier uit Frankrijk. En zoals ik zei, in 76 kwam zijn eerste Oxygen-plaat uit. De tweede in 97 en zijn laatste in 2016. We gaan verder met de synthesizer-muzikanten. En een van de grote namen daarin is Vangelis. Van Vangelis gaan we wat filmmuziek draaien. Filmmuziek van Chariots of Fire. Niet de titeltrack, want die duurt 20 minuten, maar eigenlijk gewoon de opening titles. Luister en geniet van deze synthesizer virtuoos Vangelis.

Ja, Vangelis kennen we natuurlijk ook allemaal van Conquest of Paradise. Een andere bekende muziek, film, soundtrack. Een wat onbekendere van Vangelis is deze. Team from Antarctica.

Vangelis van de plaat Theme from America was dat de titelsong. Ik moet niet zeggen America, maar Antarctica. Ja, en dan gaan we nu, ja, hebben we het synthesizerblokje afgesloten. En gaan we weer verder met instrumentale en dan met name gitaarmuziek. En ja, iedereen kent inmiddels wel de gevleugelde uitdrukking even shazammen als je een nummer wil achterhalen. Dat is ja tegenwoordig heel makkelijk om even te scannen en je weet welk nummer het is, de artiest en de titeltrack. Maar Joanne Eddy, die maakte heel veel instrumentale gitaarmuziek, die had al een nummer Shazam in 1960.

De Drifters met Chinchilla. En de Drifters, ja, die hebben vroeger nog samengewerkt, zelfs met Cliff Richard. En ja, dit is echt jaren 60 muziek. Toen werd er eigenlijk heel veel instrumentale gitaarmuziek gemaakt. En als we naar de jaren 70 gaan en we gaan helemaal naar München, dan kwamen we wellicht Giorgio Moroder tegen. En die werkte samen met Peter Ballard onder de naam Munich Machine. Want ja, Giorgio Moroder die had een zowel de muziekstudio in München als een discotheek. En ja, de samenwerking in München dat leverde natuurlijk op de successen met Donna Summer. Maar de de demoversies en de ontwikkeling van de sound, die gebeurde eigenlijk in Music Machine. Die was nog eigenlijk helemaal instrumentaal. En daarvan gaan we luisteren naar Love to Love You Baby.

Ja, en dan gaan we nu verder met de beroemdste Nederlandse artiest. En dat is denk ik toch wel André Rieu. En ja, van hem gaan we zijn bekendste nummer draaien. En dat is The Second Waltz. Maar niet alleen The Second Waltz. Want we gaan ook nog een ander nummer van hem draaien. En dat is Come Tsigani.

Ja, de wals van Sjostakovitsj, de Rus uit Sint-Petersburg, geboren in 1906. Ja, wat dat betreft speelt Rieu natuurlijk allemaal nummers van andere componisten. En daar is hij ontzettend succesvol mee. Wat dat betreft, het is een onvermoeibare artiest. Die, ja, het knappe van hem is dat hij mensen weet te ontroeren. Hij brengt klassieke muziek naar de mensen toe. Hij maakt er wat dat betreft echt een popcornversie van. En dat doet hij met hele grote klasse. Dan gaan we verder naar het volgende instrumentale nummer. En dat is eigenlijk een bijzondere periode van David Bowie. Ze noemen het altijd zijn periode Berlijn. Waar hij met producer en geluidsmagier Brian Eno een drietal albums opnam. Waarvan Low denk ik wel de bekendste is. En ja, Brian Eno, die kennen we natuurlijk allemaal van de samenwerking met U2, de plaat Joshua Tree en de plaat The Unforgettable Fire. Die werden allemaal door Brian Eno, voorheen Roxy Music, geproduceerd. En Bowie, ja, die staat natuurlijk bekend om zijn nummers met zang, maar er zijn ook instrumentale nummers. En op Low, daar staat een hele mooie op en die heet Art Decade.

Ja, Dave Bowie die had wel lef in die periode toen hij Low opnam. Hij deed zijn eigen ding, want ja, dit was natuurlijk niet echt een hele commerciële plaat, de plaat Low. Stond toevallig toch nog wel een hitje op, Sound and Vision. Dat werd toch nog wel een bescheiden hit voor hem. En we gaan er nu uit met een instrumentaal nummer. Ja, en dat is natuurlijk een remix van een popcorn nummer. En het volgende uur, ja, dan beginnen we met Santana.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard. Maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, Santana met Europa. En dan een muzikant, die kunnen we natuurlijk niet vergeten. En dat is Ennio Morricone. Die hoort natuurlijk thuis in een uitzending met louter instrumentale nummers. En ja, we gaan zijn bekendste nummer spelen. En dat is Once Upon a Time in the West. Dat album stond maar liefst 2 jaar in de Nederlandse top 50 of top 100 albumlijst. Ongekend populair. Ennio Morricone.

Ja, heerlijk. Klassiek is dit eigenlijk. Ennio Morricone. De volgende band, dat is geen klassieke muziek, maar dat is ja, hele moderne instrumentale muziek. En dan hebben we het over Thievery Corporation. En Thievery Corporation, dat staat voor het duo Rob Garza en Eric Hilton uit Washington DC. Ja, die treden op als DJ's, maar ook als band maken ze live muziek. En dat Amerikaanse duo, dat ja, maakt trip-hop muziek met invloeden van dub, jazz, Indiaanse en Braziliaanse muziek. En wat dat betreft, één ding doet het zeker en dat is swingen. En we gaan van Thievery Corporation Barrio Alto spelen.

Ja, de instrumentale muziek die heeft zich ontwikkeld. Van de gitaarnummers tot de harde techno, mag je wel zeggen. Of house. Want de volgende nummer is er eentje van Fritz Kalkbrenner. De broer van Paul Kalkbrenner. Geboren in Berlijn, in de techno-hoofdstad. Gaan we luisteren naar Checker Heart Day. En bij deze muziek moet je het volume wat omhoog doen. Want dan kun je er optimaal van genieten. Geniet van Fritz Kalkbrenner.

Ja, heerlijk. Dat was Frits. En dan gaan we nu verder met een hele bekende tv-serie. Twin Peaks. Angelo Badalamenti, die samen met regisseur David Lynch deze titeltrack bedacht. Die perfect past bij het beeld wat we allemaal hebben van Twin Peaks.

Ja, muziek is heel belangrijk bij de ondersteuning van de beelden. En ja, bij deze tv-serie Twin Peaks heb je meteen weer het gevoel van de mist en de hoge dennenbomen. En de spanning. Ja, dan gaan we nu verder met Klaus Doldinger. En ja, ook dat is een muzikant die bekend is geworden door filmmuziek. En een van zijn ja, bekende soundtracks is de serie, maar ook de grote bioscoopfilm Das Boot. Alleen, die gaan we niet draaien. We gaan iets draaien wat eigenlijk elke zondagavond op de Duitse televisie ja, te bewonderen is. Dat is een Duitse krimi. En die krimi, die heet Tatort.

Ja, Tatort. Als je op zondagavond 7:15 afstemt op ARD, de Duitse tv-zender... ja, dan hoor je deze begintune van Klaus Doldinger. En dan gaan we nu verder naar Frankrijk, naar Air. En ja, dat zijn ook echte geluidsmagiërs. Ze zijn ongetwijfeld ook fan van Jean-Michel Jarre, want hun komen ook uit Frankrijk. En we gaan draaien Playground Love, de Vibraphone-versie. En ja, dat is echt een hele moderne instrumental. En ik mag wel zeggen dat dit nummer het mooiste nummer van de show is.

Ja, in plaats van zang hoor je de vibrafoon. En we blijven nog eventjes in Frankrijk, want we gaan verder met Saint-Germain. Met de Gouden Druppel. En dat nummer, ja, in het Frans, dat verwijst naar een wijk in Parijs, het 18e arrondissement. Dat bekend staat om zijn multiculturele sfeer.

Ja, van de plaat Tourist Saint Germain. Dat was een hele populaire en ja, goed verkochte plaat met onder andere de grote hit Rose, Rouge en Sure Thing. Alleen dat zijn geen instrumentale nummers, dus kwam ik uit op ja, de Gouden Druppel. En dan gaan we nu verder. Ja, verder. We gaan weer terug naar Duitsland. En dan komen we eigenlijk weer terecht bij de serie Tatort. En een van de ja, crimie-commissarissen daar in de jaren 80, dat was Horst Szymanski, oftewel Szymi. En ja, daar bij de aflevering Das Mädchen auf der Treppe, daar was een hele mooie titelsong. En die titelsong ja, die werd in de aftiteling Das Mädchen auf der Treppe genoemd. En dat vond ik een heel mooi nummer. Alleen ja, toen was er nog geen Shazam. En ja, ik ging kijken. Ik zag ja, Tangerine Dream. Maar ik zag bij Tangerine Dream geen enkel nummer wat heette Das Mädchen auf der Treppe. Maar uiteindelijk was er een platenzaak in Dortmund archief. En daar zat een man met kennis. En die zei ja, dat is gewoon het nummer White Eagle. Die ze dan toevallig in de aflevering Das Mädchen auf der Treppe, omdat dat ook de titel van de aflevering was, hebben gebruikt. Maar ja, het is White Eagle. En dat staat op een plaat van Tangerine Dream. En ja, die ga je nu luisteren.

Ja, ik hoop dat je snapt dat ik hier de nodige moeite voor heb gedaan om dit nummer te achterhalen. Tangerine Dream. We blijven even in de Duitse hoek. Want in Duitsland is er een hele bekende artiest die heel veel instrumentale nummers heeft geschreven en uitgevoerd van Dedde. En hij wordt over James Last. En je hoort nu de klassieker Biscaya.

0: Ja, we vragen ons allemaal af, wanneer komt de nieuwe James Bond film? Dit is John Barry met de James Bond theme. En er is ook nog een Moby-versie. En die ga je nu horen.
1: James Bond.

0: Ja,
1: Chain.
0: Zo gaat dat. Met de klassieke jaren 60 filmmuziek tot een moderne versie van Moby, die uitkwam tijdens Tomorrow Never Dies. En een andere hele bekende filmtune is de Pink Panther theme van Harry Mancini. Die prachtige serie films met Peter Sellers als inspecteur Clouseau.

En we gaan eruit met Apache van The Shadows, een nummer uit 1960. De top 40 bestond nog niet, maar in Engeland was het een nummer 1 hit. Een klassieker dus. The Shadows stonden ook bekend om hun instrumentale gitaarmuziek. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de nationale ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, daar ben ik weer. Ik mag vandaag weer hier in de studio aan het Marktplein. Moyes Lustrum presenteren. Het is de 1186e uitzending alweer. Een hele lange reeks is dat al. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, er zit van alles op programma. Wie gaat rotte plekken weer doen? Dat is een spelletje, dat doen we sinds enkele maanden al.

weet wat het is, noteer het telefoonnummer 0571-27-1722. 0571, dat is dus hallo hier, 27-17-22. Dit is een mooie prijs met winnen. En wie hebt dan in de tweede uur, Mark, wel verder met het weerbericht. En we hebben groetplaat en u gaat afsluiten met het andere kwartiertje met vrolijke liedjes van de havenzangers. Veel plezier met mooi luisteren.

Ja. We begonnen deze uitzending van Mooie Schlusteren vandaag op zaterdag, de 20e juni. Ja, maar het heet de langste dag alweer. Een mooi liedje van de Broekduo, Fonkelende Sterren. En het volgende nummer is voor de menigheid ook wel bekend. En dat is van Bevoita. Heel veel mensen doen dat vooral. Vandaag is het misschien iets te warm voor, maar heel veel gaat doen. En Bevoita zingt op het rad, op de fietsen dus.

Ja, dat was, daar waren de jongens van Bevoitog met op de trap, dus op de fiets, de Robuut, ja. En dan nog een gedicht in Marta Beker, die heeft in haar leven, in haar lange leven, wat is minder 23 jaar, heel veel gedichten maken, spreekwoorden en gezegden. En maar ook heeft ze ook hele mooie gedichten maken. En dit is een gedicht, dat zal iedereen aanspreken over de liefde. En dat gedicht als volgt. Liefde, er is zoveel te geven en ook wat je van Holland kunt. Kijk naar regen, kijk naar zonne, als je de tijd maar gunt. Een dier kan zonder onze liefde niet leven. De planten gort zonder liefde dood. Hollen kun je van bergen vol bloemen en een lucht vol avondrood. De sla groeit zonder onze liefde niet. Zonder liefde kun je geen hufken tot stand. Hollen kun je van de oude hond, van de golvende zee en de strand. Liefde zit in kleine dingen, een paar woordjes gefrusteerd zacht. Heeft vaak in menig leven weer het geluk gebracht. Dus dat waren een mooi gedicht van Marta Beker uit Hal. Dan doen we nog een plaatje van Alt Westerman, Bruft op de Boerderij. En dan gewoon verbinding zoeken met Hetty en Fred. Die ergens op een bekende plek in ons lezers- en ons lustergebied, lezersgebied, dat we de krant, ons lustergebied zit. We gaan luisteren naar Bruft op de Boerderij van Alt Westerman.

0: Dat was vooral heel gezellig over. Brug tot de boerderij nam halen. Ja, toen trouwens ze nog allemaal in die tijd. Ja. Dus tegenwoordig ook niet meer. Want die boerderij, de delen van schoon te maken. En muziekje in de bier en tofers. En potten bier. Maar bier was er denk ik die tijd ook niet, Joop. Hè. Dat waren niet zo bier, hè?
1: Niet?
0: Ja,
1: die is heel oud.
0: Ik dacht dat we jong kloren bent. Ja, in ieder geval wel gezellige boel. En met Corion de Bie en zo. Brullen tot de boerderie van Alt Westerman. Ik begreep me van Joop. Zoek we in verbinding met Hetty Vosterman. Hetty, ben je
2: waar? Ja, zeker ben ik hier.
0: Ja.
2: Ja, en ik heb vandaag iemand meegenomen.
0: Ja.
2: Van Joop. Ja, ik moet even wennen, maar... Ja. Joop, die moest voor de techniek in de studio wezen, dus ik heb mijn man meegenomen, Fred Vosselman.
0: Oh, dat is hartstikke mooi. Ja, en die doet voor de eerste keer een beetje aan het eten. Doet ze nog meer straks iets?
2: Nee, dat geef het 6 hints per lezen. Dus,
0: oh, kijk eens aan. Dan kunnen mensen een beetje aan de stem wennen. Alvast, van
2: ja, die kunnen aan de stem wennen.
0: Heb je een cool plekje opgezocht, Hetty Doa?
2: Ik heb zeker een cool plekje opgezocht, op een hele mooie plek.
0: Ja, toch wel?
2: Ja.
0: En de wat voor uitzicht, he, kun je dat zeggen?
2: Ja, ik heb een heel mooi uitzicht. Ja, wederom landelijk.
0: Ja, landelijk.
2: Wat wil ik nog meer? Maar ja, dat is al gauw in ons gebied tussen Zwolle en tussen Brum. Dus, landelijke uitzichten.
0: Het is een heel groot gebied, maar die zit ergens in ons Luistergebied.
2: Het zit ergens in het Luistergebied, inderdaad.
0: Van Voorstel Uwezoon en Zevenier en via allebei.
2: Ja.
0: Wie dus, wordt er nog een beetje nog afwisselen, zei we, daar doe dan...
2: Ja, dat vind ik leuk. En dat, zo kom ik ook nog eens ergens.
0: Ja, en die luistert daar, zullen we nog eens een keer wat eigenlijk nog niet zo
2: weer. Ja, maar dat is ook leuk. Dan, sommige dingen weet je gewoon niet van. En dan is het leuk als je ergens komt.
0: Ja. Dus,
2: zeker weten.
0: Ja, je hebt misschien de eerste of tweede uur een gesprekje met degene waar je bent.
2: En eerste uur, einde van het eerste uur, dan kun je een gesprek met Trudy... Dus, maar ja, waar zit Trudy en waar komt ze vandaan?
0: Ja, dat is het hoor, ja. De eerste aanwijzing, die kan je nog even.
2: Ja, dat kan wel, maar die ga ik laten doen door Fred. Dus ja, een momentje.
0: Prima.
3: Ja, en door is Fred.
0: Door is Fred, goed zo. Nou, welkom, Mimo is Luisteren. Fijn dat je mee wilt werken. Het is altijd gezellig dat we weer nieuwere mensen bij je hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Ben je een beetje zenuwachtig of valt er mee?
3: Machtig zenuwachtig.
0: Ah, ja, nee toch?
3: Nee, dat kunt me goed.
0: Ja. Je hebt Hetty Bio, dan kan er verder niks gebeuren, toch? Nee.
3: Dat bedoel ik.
0: Ja, hartstikke mooi. Zee, ik ga ons wat aanwijzingen geven voor de luisteraars over de plekken waar je bent.
3: Ja, ik geef u de eerste 3 aanwijzingen.
0: Ja.
3: Dus ik begin met nummer 1.
0: Ja.
3: Hier stroomt geen water door de aders, maar vloeibaar wit gold door de geschiedenis.
0: Ja, nog een keer al.
3: Hier stroomt geen water door de aders, maar vloeibaar wit gold door de geschiedenis.
0: Ja.
3: Nummer 2. Op deze plekken wordt verteld hoe een groene weie uiteindelijk een glas op tafel vult.
0: Ja.
3: Dus nog een keer.
0: Ja.
3: Op deze plekken wordt verteld hoe een groene weie uiteindelijk een glas op tafel vult.
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja.
3: Kijk, en nu komt de derde aanwijzing.
0: Ja.
3: Dit erf bewaart meer herinnering aan Queen dan Queen zelf.
0: Oh.
3: Ja, dit erf bewaart meer herinnering aan Queen dan Queen zelf.
0: Zo.
3: En dan komt er ook nog iets achteraan.
0: Ja.
3: Een mooie ouderwetse vivroeder door kieken wie op uit.
0: Oh, dus, kijk eens aan.
3: Een mooie ouderwetse vivroeder door kieken wie op uit.
0: Oh.
3: En dat zijn de eerste 3 aanwijzingen. Dus, ik denk dat er nu al mensen zijn die weten wat is.
0: Ja, misschien wel. Ja, goed zo. Nou, hartstikke bedankt, Fred. Ik zal telefoon...
3: Ja, dat heeft hij weer.
0: Ja.
3: Ja, oké.
0: Okay, goed zo, hartstikke bedankt. Prima gedaan, prima. Jo. Dag, Hetty.
2: Ja,
0: goed zo. Geen goed prima, hè. Dat gaan we weer doen. Ja, hartstikke mooi. Zeg, telefoonnummer, dat heb ik zeker niet meer dan, maar zal ik wel even geven weer.
2: 0571.
0: Ja.
2: 271722.
0: Ja. Nog een keer.
2: 0571 271722.
0: Ja. Prima. Bel naar de studio en dan krijg je Joop Eersman aan de telefoon. En die verbindt ons deur. En dan, ja, dan kun je zeggen waar Hetty en Frits zich bevindt. Prima. Ze hebben hier al plaatjes rijden en dan komen we straks weer bij u terug. Oké. Ja,
1: is het is weg, denk ik.
0: Oh, het is weg. Ja.
2: Nee,
0: oh. Oh ja. Ja. Bedankt, zover. En straks komen we weer bij jou terug.
2: Ja hoor.
0: Goed zo, tot zo. Goed zo. Dat waren, de rode plekken, Hetty en Fres. En die ergens op een plek in ons lustergebied. Van Radio Verozoom en Radio 794. In EPR is dat, hè, door. Ja, de volgende plaat, Bartel Vrouwloei of Joop Kloorstoon. En die zingt over de Karmissen.
4: Het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
5: Voorst Veluwezoom.
4: Voorst Veluwezoom.
0: Ik heb plezier op schema.

0: Ja, dit was de kermis van de Berkelvrouw. Ja, ik wil een beller. Ja, wie het is, dat weet ik niet. Nick, Joop, die pak hem aan. Dus zullen we even nu aan of er misschien al iemand is die erop reageert. Dus ja, ze kunt bellen hier naar de studio hier. 057-27-17-22. Ja. Ja.
1: Ik zet hem dan even naar de...
2: We hebben een beller.
0: Ja, nu al een beller. Nou, die eerste aanwijzing, nou, dat was heel snel. Wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Joop, wie heb ik aan de lijn?
2: Als het goed is, Ali Ensink.
0: Ja. Nee, ik weet niks.
2: Weet je nog niks?
0: Nee. Ali Bedoa.
2: Ali?
0: Nee, ik hoor ook niet. Ik hoor ook niet, hè? Nee. Ik weet ook niet.
2: Niet?
0: Nee, heel in de verte.
3: Maar, Worp, dan gaan we eerst weer doen.
0: Ja, nu. Ja,
2: ja, wie is dat? Hetty?
3: Ja, dan gaan we eerst nog de volgende drie aanwijzingen doen.
0: Ja, goed. Ja.
3: Ja? Prima.
0: Ja. Doe maar.
3: De vierde aanwijzing. Het is een plek voor stille sporen van Boerenham en traditie... Wat wordt het nog naar melk ruikt? Een plek voor stille sporen van Boerenham en traditie wordt het nog naar melk ruikt.
0: Ja.
3: Vijf, het is een erf aan het water waar geen schippers, maar boerengeschiedenis aan legt.
0: Zo.
3: Vijf, het is een erf aan het water waar geen schippers, maar boerengeschiedenis aan legt.
0: Ja.
3: En dan zes, wat hier begon op vier poten, eindigen vaak bij mensen op een boterham. Wat hier begon op vier poten, eindigen vaak bij mensen op de boterham.
0: Ja. Ja.
3: Dus dat bent de volgende drie aanwijzingen.
0: Ja, prima. Ja. Joop, wil je nou deur verbinden? Of eerst nou een plaatje even? Joop, ja?
2: Ik weet niet of Ali inmiddels...
0: Ali, ben je er nog? Ali?
3: Ik zou even een plaatje draaien en dan Ali even terugbellen.
0: Ja. Goed zo, hoor je dat, Joop?
2: Ja, ja, ja.
0: Goed zo, goed zo. Dat doe dan. Ja. Een volgende plaatje is ook een heel mooi. Dat is Twenteland, bezongen door de Fons en de Ekelbunkers.

0: Ja, dat was Twenteland bezongen Hanneke Fons en de Ekkelbeumkes. Ja, het goede is dan heel verbinding met de beller.
1: Mooi, even kijken of veel.
0: Klopt, hè? Ja.
1: Joop, ik weet niet of Ali nu...
0: Ali, ben je er nog? Ik hoor in de verte, ik hoor wel.
1: Dit is Hetty, denk ik.
0: Hoor de Hetty.
2: Dat is Hetty niet.
1: Niet?
2: Nee.
0: Ben je dat, Hetty? Ja.
2: Nee, dit is Hetty en Ali die hangt aan de telefoon.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar die hoor je niet.
0: Die, ja.
2: Ik hoor Ali sowieso niet, nee.
0: Nee, Ali zit... Knop in de draad, denk ik. Ja.
2: Nou, als jullie Ali hoort, moet je hem vragen wat het misschien is, wat ze denkt dat het is.
0: Ja, ja, ja. Ja, Job, heb je Ali aan de lijn? Nee.
1: Ali, ben je er nog?
0: Nee.
1: Nee, dat is helemaal...
0: Ja, ja. Het is een beetje moeilijk, ja. Is er wel en dan weer niet. Ja.
1: Zo. Gewoon even een plaatje draaien.
0: Ja.
1: Of heet hij, ik weet niet...
2: Ja, ik heb nog wel 3 aanwijzingen.
0: Ja? Ja.
2: Ja. Ja. Ik ga het direct weer veel laten lezen.
0: Ja, doe dat maar even, ja.
3: Ja, daar was ze.
0: Goed zo, prima. Nou, hoe lang?
3: De cup nummer 7, ja. Aanwijzing. De naam van het erf klinkt als een stark metaal. Zelfs de bedstees bent intact.
0: Ja.
3: Dus nog een keer. De naam van het erf klinkt als een sterk metaal.
0: Ja.
3: Zelfs de bedstees bent intact.
0: Oh ja.
3: Nou, en nu wordt het wordt nu steeds makkelijker. Dus toen komt nummer 8. Wie de namen van deze plekken kent, weet meteen welk product Nederland wereldberoemd hebben gemaakt.
0: Ja.
3: Dus wie de namen van deze plekken kent, weet meteen welk product Nederland wereldberoemd heeft gemaakt.
0: Ja.
3: En dan heb ik de laatste en 9e aanwijzing. Een plek waar koeien flustert zonder dat je ze ziet, in het lustergebied van RTV 794.
0: Ja.
3: Dus, een plek waar koeien flustert zonder dat je ze ziet, in het lustergebied van RTV 794.
0: Ja. Bedankt.
3: En dan heb ik nog 1 extraatje. Die hebben we nog net even bij. Want je bent begonnen met een nummer van Aalt Westerman.
0: Ja.
3: En die zong dus over deze plekkenhorst.
0: Oh.
3: Zoiets zou je kunnen denken.
0: Ja.
3: Dus als mensen goede lust het hebben, dan weten ze het misschien zo.
0: Ja. Heel goed, Fred. Ja.
3: Nou, de cup heeft hij weer, hè. Joe.
0: Ja, hartstikke bedankt, Fred. Hartstikke bedankt. Joop, wat doe ik? Eén moment, Joop is aan het druk aan het bel. Maar of de noemen die luisteraar is, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik ben allemaal knopen en ja, even wachten. Ja. Het is even een beetje geregeld. Dus, wel die knopen, tegenwoordig met die telefoons en zo. Dus allemaal, het is er allemaal niet makkelijker op.
2: Ja, en dan zit er wel een hele goede technische man op, Martin.
0: Dus ja.
2: Dat moet haast kunnen. Dat moet haast goed gaan, zou je zeggen.
0: Ja.
2: Nou, hebben hier ook zonne bij jou in Twello. Hier ook heel fijne zonne.
0: Ja, hier ook, ja. 26 graden. Onderweg was er 26 graden hier. Dus.
2: Ja, drum. Ik denk dat het wel... vorige week heb ik het weerbericht voorgelezen.
0: Ja.
2: Maar ik zat er wel wat naast. Ik weet wel dat Mark Wolvenne gewoon de juiste weerman is. Want ik had vorige week, ik heb gezegd, volgende week, in dit geval vrijdag en zaterdag, als het eens een keer 3-24 groen was, ik zit er wel bijna 10 groen naast vorige week. Dus ik heb het vorige week door, maar ik weet niet of dat zo verstandig is in de toekomst.
0: In geval van nood moet je altijd winnen rennen, hè?
2: Ja, dat durm, dat ging ook. Ik had denk ik een weerkaart die niet uit Europa kwam of uit Amerika. Ik weet niet.
0: En zo kan, zo kan. Maar in ieder geval, het weerbericht hebben we hard in. Dus in 2 uur is er markt, denk ik. Ja. Joop, wat doen we? Hoe een plaatje of...
1: Ja, laat me even een plaatje
0: draaien. Ja, Pieter, even een plaatje. Ik kijk even een ding naar en er staat Oosthuis dialect hoor, zit nu op het programma en die zingt over die mooie IJssel. De IJssellied.

0: Ali, ja, wie ben je in uitzending? Ja, ik kreeg geen verbinding met Hattie, want dat geeft een beetje probleem, verbindingsprobleem. Ja, je hebt kritische luister, heel nauwkeurige luister naar aanwijzingen. Ja, ja. Ik kan me toe bekend voor. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat is het. Ja, ja. Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het. Ik heb hier een briefje van mijn zoon hier. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. Ja? Nee, ik ken het niet. Ik ken het niet. Dus kom ik het voor. Maar ik zei ook al tegen Hattie en ja, ik ken het toch heel niet. Zoals het eind van Roy en zo. En, ja, nou ja, dat is heel snelle Roy. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Joop, wat is zijn vader dus vervolg?
1: Nou, mag ik even misschien aan de praat?
2: Ja.
1: Ja,
2: Martin,
1: het is ook wel leuk als je vertelt wat het dan is, want Hattie, het is goed en het steren op papier,
0: nee.
1: Maar Willem zit hier heel mooi met Rudy en nog twee vrijwilligers.
0: Ja?
1: Mag hem? Cynthia en Ria, dan zitten we hier bij het Zuivelmuseum in het mooie Wapenveld. Dus dat had inderdaad Ali goede rooien.
0: Ja.
1: Dus het Zuivelmuseum in Wapenveld. En dan zitten we aan de kanaaldijk nummer 63 aan het water. Want ik wou bijna zeggen de Isellup hier, maar dat is niet zo. Het kanaallup hier aan de voorkant erlangs.
0: Ja.
1: En ja, ik kijk hier achteruit heel erg mooi uit op de rest van Wapenveld, zou ik bijna zeggen. Dus, dus dat had ze goed. En ze kreeg een hele leuke prijs van het Zuivelmuseum.
0: Ja.
1: Een hele mooie mok met een hele mooie paraplu.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Ja, weer in Ali of niet? Ja. Ooit bij radio. Ja, nee, dat is een beetje een VNM-weg met je heurde dames. Dus ik kreeg een mooie priest. En die komt zowel thuis bezorgen. En Hattie die reelt er allemaal zo keurig. Dus, Ali en ook Joop, gefeliciteerd met de mooie priest. En tot de volgende keer maar weer, hè? Oké, dankjewel.
2: Ja, het is jammer dat het zo de verbinding niet lukt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet anders, jongens. Dus we gaan denk ik gewoon gezellig door.
0: Tuurlijk. Zeker.
1: Ik heb hier Trudy bij me zitten. Vind jullie het goed als ik even met Trudy eens even doornemen hoe het hier ontstaan is?
0: Ja, prima. Goed gang.
1: Ja? Nou, Trudy, van harte welkom. Dankjewel. En Trudy, hoe ben je hier terechtgekomen en hoe is het hier ontstaan? Ik denk dat je er wel wat over te vertellen hebt.
3: Nou, dit is Erwe IJzerman en dat is een hele oude boerderij. En sinds 2021 is dit een museum. Dus eerst de laatste bewoners, die bent hier vertrokken in 2018. Bent hij hier vertrokken en sinds 2021 is het dus echt een zuivelboerderij.
1: En je bent dus 2021 vertrokken, waren het oudere mensen?
3: Ja, toen die laatste overleden is, toen kwam dus de boerderij te koop. Ja. En die is dus aangekocht en op een gegeven moment weer verkocht aan de Stichting Boei. En Boei is een hele grote organisatie in Nederland en die krijgt allerlei grote boerderijen of oude panden op en die knapt ze helemaal op. En die heeft Zuivelmuseum alles weer teruggekocht. Dus het is nu in eigen handen.
1: Wat leuk is dat. Wat fijn dat zo'n organisatie dat ook doet. En dan met elkaar probeert jullie het hier gewoon volledig in stand te houden. Want hoe oud is de boerderij?
3: Van 1898. Zo. Dus het is een hele oude boerderij. En dit is gewoon fantastisch. En we hebben allemaal vrijwilligers, heel veel vrijwilligers. En die zetten allemaal de schouders eronder. Om dus gewoon dit hele pand te bewaren. En nu kunt u ook vooruit.
1: En we hebben al even iets van hoe we het. Wat kun je allemaal doen?
3: Nou, we hebben heel veel voor kinderen. Het is gewoon natuurlijk een grote boerderij met drie stallen. Ik begin in de varkensstal en dat is de entree. En dan ga je naar de paardenstal. En dan start alles met een filmpje. En hoe de bewoners hier woonden en hoe ze hier bent vertrokken en zo. En je kunt overal codes scannen, heel veel. Dus dan krijg je het hele verhaal van de boerderij. En dan zo slinger je deur naar de andere stal, naar de koeienstal. En het hele veerhuis, zoals die mensen bent getrokken. Je kunt helemaal naar boven toe. En dan kun je een mening geven. Maar dan moet je gewoon echt even jezelf komen kijken. En er komt heel veel oudere mensen hier. Die vooral met de kinderen komt, met de kleinkinderen komt. En scholen die hier heel veel komt bezoeken. En voor scholen is het heel leuk, maar zeker voor kinderen. Want kinderen kun je heel veel doen. Je hebt hier ontzettend veel speurtochten in dit museum. Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen al een speurtocht doen. En zo voor elke leeftijdscategorie kunnen ze iets doen.
4: En dat is natuurlijk net waar je zegt net ook al van. Het is leuk dat ouders komt met kinderen en met kleinkinderen. Als ze zelf ooit van de vroeger van de boerderijen kwam, dan is het wel eens een keer leuk. Want als ik hier om je heen kijk, er is een bult bewaarder bleven en misschien ook wel een bult zocht. Ik zie hier ook, dat deden ze vroeger altijd, ik zie een rekstorm met een melkfles, wat ze buiten neerzetten voor de melkboer, laat maar zo zeggen. Ja, er is een hele bult, ook entourage, wat jullie er helemaal leuk hebben. Wie zit nu in een, als ik het, ja, in een stal eigenlijk, in de koeienstal. En dit heet het museumcafé, begreep ik. Nou, heel leuk inricht ook wat dat betreft. En ook mooi dat de voorkant gewoon in oude staat is, zoals het ooit aan, zei al.
3: Nou, we hebben hier dus, de hele collectie is van 2 melkmaten. We hebben hier 2 melkmaten. En er waren vroeger melkboeren, zal ik maar zeggen. Dus je had een hele grote collectie. En zo kwam er dus eigenlijk, de grootste collectie is van deze 2 mensen. En heel veel dingen wordt hier nog ingebracht. En dan wordt echt serieus bekeken of je er iets mee kunt. En we hebben in Wapenveld een heel groot depot waar nog heel veel in steekt. Ja.
4: Dan mag ook gewoon iedereen zien spullen die hij wat authentieks hebt. Dat wordt dan wel beoordeeld, begreep ik van hoe. Voordat het hier bewaard wordt. Van, dat snap ik ook wel. Je kunt niet alles bewaren natuurlijk in dit geval. En ja, we hadden net ook al de buurten af. We kwamen aanlopen vanaf de parkeerplaats. Toen kwamen we langs een hele mooie heuberg. En Müller zei nou, bij ons vroeger thuis was het een 1-roeder en dit was een 5-roeder. En een 5-roeder, dat is dan, het is een heuberg dan in dit geval. Maar ik begreep van hoe als het een beetje deur geeft, gaat ze die misschien nog wel ooit weer eens opknappen.
3: Ja, dat is het volgende. We hebben natuurlijk ontzettend veel plannen en die moet je dus ook hebben. En we hebben inmiddels sinds kort 1 juli een officiële directeur hier. En de voorzitter hebben we nog steeds. Nou, dat is inmiddels allemaal rond. Ja, met een directeur is natuurlijk heel fijn. Hè, want we zijn allemaal vrijwilligers. En dit is gewoon een betaalde man die dan net even iets boven ons steekt. En die Hooiberg, nou, die was helemaal opgeknapt als er dus heel veel geld is. En dan kunnen we een restaurant en een kaasmakerij onder. Dat is de toekomst.
4: Wat leuk ook. En die zijn ook van, het geld is gedeeltelijk de natuurlijk de boei en dergelijke is dat opgebracht. Maar ook veel de mensen hier uit de omgeving, denk ik wel. En mensen die iets willen doneren.
3: Ja, gedeeltelijk.
4: Ja.
3: Het pand was dus van boei en daar wordt het dus van teruggekocht. En dat is allemaal, zat allemaal rond. En je hebt natuurlijk giften, heel veel giften heb je gehad. Maar ook heel veel leningen, uiteraard. Ja. Anders kun je het niet kopen. Nee. Dan kun je het echt niet kopen. Nee, want er is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid. Ja.
4: Het ziet er ook allemaal zo netjes uit. Het is keurig in de lak en in de verven. En ja, tenminste wat ik hier aan buiten zie, oude hand komt lopen. Maar door hij natuurlijk ook allemaal mensen.
3: Ja, we hebben hier heel veel vrijwilligers. Dus ik organiseer meestal het museumcafé. Dus alle vrijwilligers die hier werken. Nou ja, dat is zo gauw als er groepen komt. Hij heeft extra mensen nodig. We hebben hier 5 gidsen lopen. Die als een groep zich aanmeldt, die geven een gids dus mee. En we hebben dan een buitengroep. Die dus helemaal alles om die boerderij dus verzorgt. Dus het gras maaien, alles gewoon netjes is. En natuurlijk heb je een klusgroep die alle andere dingen doet, elektriciteit en noem maar op. En die komt allemaal 1 keer in de week bij elkaar.
4: En we zijn net al hier aan het over 20 man hier wel bij het museumcafé. Maar als je alles bij elkaar oprekent, dan zijn we aan de 50, 70, 80 man.
3: Ja, als je alles rekent, dan is het wel 60, 70. Met bestuur alles meerekent en met allemaal vrijwilligers.
4: Ja. En dat is ook mooi dat het dan door op kan draaien.
3: Ja, echt. Ja, daar draait je ook echt op. Ja. En dan is iedereen ook heel trots op. En ook heel gek. Het bestuur is ook heel gek met de vrijwilligers. Ja. Ja, dat moet ook wel. Dat moet ook wel. En iedereen schreef de schouders eronder. Zeker nu het pand van onszelf is. Van nu moet je verruut. En nu moet je wat van maken.
4: En je houdt het ook weer voor het, denk ik dan altijd, maar voor het nageslag hou je het weer in stand. En dan hoop je dat er inderdaad, zoals bij de vrijwilligers, dat er op een gegeven moment toch weer aanwas is aan de onderkant, laat maar zo zeggen. Dus is het ook moeilijk een vrijwilliger te kriegen of valt dat reuze mee en meldt ze nu dan zich echt wel met.
3: Ja, af en toe meldt zich. We hebben net drie nieuwe vrijwilligers. Maar je hebt ook, ja, die werkt wel allemaal met ouderen. Ja. Dus op een gegeven moment trok je mensen af. En dan moet je wel even moeite voor doen, hè. Deze drie waren we weer heel gek mee. Die wint er nog maar net. En we hebben natuurlijk ook mannen die als vrijwilliger in het museumcafé werken. Maar ook gewoon, dus het misschien wat mensen die wat ouder zijn, maar ook de mensen met de ervaring en dergelijke. Dus het is hier zelfs een goed stagebedrijf, zou ik bijna denken. Ja, Wim van de Noordschouw heeft altijd stagiaires. Die zo'n snuffelstage moet doen, die komt altijd hier. Ja, op altijd, maar ja, één of twee komt er dan hier. Dus dat is gewoon wel heel leuk. En de Noordgouw, even voor de mensen die dat niet hier uit de omgeving weet. Heerde heeft de Noordgouw en er is nog een andere school. Volgens mij met de tweeën, dacht ik. De Noordgouw, oh, eentje nog tegenwoordig inderdaad. Ja. Dus, wil je nog wat kwiet? Dat je zegt van, nou ja, de openingsteam.
5: We bent zaterdags open van 10:30 tot 16:30. En verder dinsdag... In de vakanties, laat ik zo zeggen, want dat is nog maar net. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 1 tot 16:30. En dinsdag, dat is net toegevoegd, dat is in de schoolvakanties. Maar je hebt allemaal steeds meer vrijwilligers nodig. En dus je wilt toch nog graag extra open. Dat is allemaal net gelukt, maar dat is in de schoolvakanties. En in de schoolvakanties heb je heel veel activiteiten. Dus dan is ook kaasenproeverij, een toetjesproeverij. Voor kinderen allemaal extra dingen. Kinderen kunnen extra tekenen. En buiten is gewoon heel veel te doen.
3: Dat is ook heel leuk voor de kleinkinderen.
5: Voor kinderen is het echt heel leuk spelen hier. Ja. Op een ouderwetse manier, laat ik zo zeggen. Maar
3: als je een keer met een groep aan het fietsen bent, ik noem maar iets, dan kun je hier altijd in het museumcafé een gezellig een kopje koffie drinken en eens even mooi rondkijken hier op de boerderij. Want het is nou, ja, een hectare of twee denk ik, wel ongeveer. Nee, dan gokken we dan 1,5 hectare zo'n beetje, denk ik dan in dit geval. Ja. Wat fijn dat we hier mogen wezen en dat we hier onze rode plekken mogen doen, Trudy.
5: Goed zo, dankjewel voor jullie komst.
3: Nou, heren, ik denk dat ik weer terugschakel met Hello.
0: Ja, prima. Ja.
3: En dan wens ik jullie een goede dag verder.
2: Hetty, ik wil er nog wel vrouw.
3: Dat mag altijd, ik wil nog wel vrouw.
2: De winnaar, hè?
3: Ja.
2: Hoe zal die nu zo snel...
3: Ja, ik weet het denk ik waarom of ze het zo snel even rooien.
2: Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
3: Ik gok dat even met Ali en misschien spreek ik voor u. Maar volgens mij heeft ze een vriend die uit Dissen komt trainen. Kunt.
0: Joop, ja. Ja,
2: oh.
3: Ja, dus ik denk dat dat namelijk hetgene is. Zoals de vorige keer ook best wel snel de kribben werden rooien.
2: Ja.
3: Als je van deze kant afkomt en je kent het Zuivelmuseum...
0: Ja.
3: Dan zou het maar zo eens kunnen dat dat de link is.
0: Dat zou best kunnen. Ja.
3: Intelligente mensen.
0: Ja, dat mag ook. Ja.
3: Intelligente luisteraars.
0: Ja. Ja, dus daar heb je een hoop gegevens nieuws kunnen opdoen. Nieuwe uurtje en... gewoon fietsen en zo. Ja. En even schoolreisjes is toch een leuke
3: zeker. En die bent hier ook een bult.
0: Ja, prima. Nou, hartstikke bedankt, Hetty. En Fred ook natuurlijk. Ja.
3: Ik zal Fred dank doorgeven.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, een fijn weekend nog. En graag tot de volgende keer.
3: Joe.
2: Dankjewel.
0: Dat was Hetty en Fred in het Zuivelmuseum in Wapenveld. Dus ja. Dan nu vertellen we gewoon verder met een paar plaatjes. En de volgende nummer wat Job Kloor heeft staan, dat is Ofoy van de Regiotappers.

0: Foy van de heel bekend, bekende de melodie, kunnen we denken wel goed, van Arejo Tapas. Het volgende nummer van Frans Nieuwenhuis, uit Voorsten, de zingende troubadour. En die heeft over de, ja, we blijven een beetje in stijl bij de boeren. En nu gaat de zingen over de vernemstige boer.
1: Jacobus de Klein was een schrandere landman, zo echt benoemd.

een kerel uit de stad zei, ik wou dat ik hier zat. Jacobus en Drika, die lachen maar wat. Hoie, hoie, hoie, hoie, kom dan kies, kies. Jacobus, zei Drika, wie boert met verlies? Jacobus de Klein, onze schrandere landman, dat was niet voor niks een vernemstige vent. Zei Drika, mien dunk, waar aan het Hollandse strand kan, kan hier ook en het geeft ons een aardige cent. De manlu, de vrouwlu, de diens en de venten, die laten wie kom in het huis en in tenten. Wie zet advertenties, door kriegen wie het volk van. Zo raken wie samen voor het kats boven Jan. Hoie, hoie, hoie, hoie, kom dan kies, kies. Jacobus, zei Drika, wie boert met verlies? Jacobus de Klein heeft pension boerderieën. Zien Drika lep nu met een wit schalk zien vuur. De gassen god fort, door komt altijd weer nieën. De lange vakanties deur, giet dat zo deur. De Limburgers loopt er, de Drenten, de Twenten. Zelfs Prussen, Fransozen, ligt door in de tenten. Of schoon een geloof is en het werk wel een hoop is, Jacobus in inkomst.

Ja. Terwijl Ben Wissing alle mooie deuntjes speelt, ga ik de eerste uur afsluiten. Ja, je hebt beluisterd naar mooie sluizen in de eerste uur. Met rode plekken, met Fred en Hedy Vosterman. Die dus in Wapenveld waren in het Zuivel Museum. En Ali Wensing heeft dat heel snel rooien. Dus, ja. En die heeft er een heel mooi prijsje mee gewonnen. Dus gefeliciteerd namens ons hier in de studio. Nou, dan gaan we straks beginnen met de tweede uur. In de tweede uur houden we weer van alles. We hebben een spelletje en we hebben de weerman weer. En we gaan afsluiten met de havenzangers en nog veel meer. Tot naar nieuws van 11 uur.

0: uit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, daar ben ik dus ook weer de tweede uur weer presenteren in de studio hier, in warme studio hier aan Marktplein in Twello. Wat gaan we doen in tweede uur? Nou, we hebben een rode plek uit de eerste uur gehad. Dat is Roy door Allie Ensing met heel snel. Down. Maar in het tweede uur hebben we de Weerman en die prut. En we hebben een groetplaat en we hebben zeemansliedjes van de havenzangers en nog heel veel meer. Joop Heeseman die zit achter de knoppen en die zorgt dat goed in de huiskamer komt. Veel plezier met. Moet je luisteren.

0: Ja, een mannenkoor. Uffelte, die bezong. Ik heb het hier bekeken. Nou, dat is al best. Nou, een spelletje Krekkers ik. Dat doen we heel vaak ook alleen in 2 uur. Ik geef een spreekwoord over gezegden. Jullie kunnen er even over nadenken. En straks zeggen de weerman, ik een praatje mee. En aan het eind van dat praatje, dan vraag ik of Mark de verkloring ervoor weet. Vaak weet dat wel. Van hem zo man, hè. Ten eerste, nou, denk er even over na. Je hebt een kop als een tuurhamer. Wat was er mee bedoeld? Je hebt een kop als een tuurhamer. En de volgende, daar hebben heel veel mensen last van, heeft de oren kort aan de kop zitten. Heeft de oren kort aan de kop hebben. De oren kort aan de kop. Ja? En wat was er mee bedoeld? Heeft de tongen op het derde knoopsgat hangen. Wat wordt er mee bedoeld? Heeft de tongen op het derde knoopsgat hangen. Nou. Ik dacht dat ze allemaal wel een beetje bekend waren. Joop is bekend allemaal een beetje. Ja,
1: ja, ja? Ik ken ze wel, ja.
0: Ja, ja, ja. Joop kent ze wel. Ja. Dus, even wachten. Nu gaan we luisteren naar een vrolijk praatje van de Dikkies. En die hebben het over, overal is er feest in de tent en zo. En dan zingt ze over in de tent.

lekker vlotteltje was het toch. Van de Dikkies in de tent. Daar gaan we naar de groepplaat. Dat is Ego de Berg. Een heel mooi nummer van Ben Wissing. Helaas is de man er niet meer. Maar we hebben zien muziek nog wel op de cd staan. Dat is prachtig mooi. En is een felicitatieplaat voor Remco Koenders. Dat is een kleinzoon van Ben van Bernd Uding. En die is jeurig. En die kreeg dit plaatje aan de boy. En ik is zo'n plaatje bestemd voor Fred Vosselman. Die eigenlijk zo goed eigenlijk voor die zijn debuut maken even hier bij de radio met een presentatie van een spelletje rotte plekken. Goed zo. Nou, voor die bijen dus, Echo de Bergen.

0: Ik dacht dat het een heel mooi plaatje was van Ben Wissing. En die is bestemd voor Remco Koenders, die jurig is. En gefeliciteerd aan de kleinzoon van Ben Udding, die eigenlijk een trouwe luisteraar is van het programma. En ook voor Fred Vosserman, die zijn debuut maken vandaag hier mooi luisteren. Ja, ik hoor van Joop dat we contact hebben met de weerman Mark Wolven. Mark, ben je daar?
1: Jazeker, u bent er weer.
0: Ja. Is het lekker buiten?
1: We zaten net buiten aan de koffieklet op Zeeland. We waren even een werk in Bifeer aan het Veerse Meer. Dondersmooie hart.
0: Ja.
1: En mooi weer hard. En trouwens dan ook, je hebt natuurlijk Dernt. Dat was een hele mooie plaats. Dat is dan natuurlijk wel een Hansestad. Maar ik weet niet of je wel eens een keer in Goezewet bent in Zeeland.
0: Nee.
1: Nou, daar heb ze ook zo'n mooie route. Nou, daar heb je dan ook eens uitdoen. Donders mooie huizen heb ze door hoor. Goed en oude gebouwen en zo. Dus dat is wel aanraden.
0: Ik ben wel in Middelburg geweest, dat is ook al mooi.
1: Ja, Middelburg is ook mooi hoor.
0: Ja.
1: Maar goed was ook. Wie waren er een keer geweest? Toen zei ik het meertje. Nou, Penny, maar goed. Wie bent er hen geweest wanneer was dat? Dinsdag was ietsje van de bewolkte kant. Ik zei, nou weet je wat, die gaat nu even die kant op. En
0: Mark, die is dichter bij de microfoon, maar je stemt er een eentje weg.
1: Ja. Ja, ik ben toch echt een twiller doen. Zo beter of niet?
0: Ja, zo beter.
1: Oké. Dus, maar goed, en toen kleurde het ook wel verder weer op. En eigenlijk de hele week was het donders mooi weer door. En, ja, wie bent daar gisteren teruggekomen? En nou ja, toen kom je hier en onderweg staat die thermometer bij de auto. Gingen van 30, gingen steeds naar 32, 33.
0: Ja.
1: Ongelooflijk. En, ja, en gisteren ook was het hier 32,9 was maximum.
0: Ja,
1: is ik zal meteen maar beginnen, want vandaag moet het dan nog even 30 graden worden. En dan hebben we, dan is de hittegolf, want dat was de eerste dag, 16 juni was de eerste dag, dus afgelopen week geweest, dat de temperatuur boven de 24 graden kwam. Nou, woensdag hadden we 26, donderdag was het 31 en gisteren hadden we dan 32,9. Nou, en als er vandaag dan 30 is of 30 plus, dan is officieel zeg maar 16 juni de hittegolf begonnen.
0: Zo.
1: Nou, ik weet niet of ik blij mee moet maken, maar ja, sommigen vinden het hartstikke lekker die hitte, maar anderen vinden het dan, want ik heb voor mij al nog even, ik heb gisteren het gras nog even op maanden, voor mij al nog even, nou die wind van gisteren, want er was natuurlijk wel weer wat blad in de tuin.
0: Ja.
1: We hebben een beetje bij elkaar geraapt. Moet jullie besweepen ook al van de kop af, dus nou goed, mijn verhaal eindigen. Dit weer kon wel eens aanholen, maar goed, we hebben een slag om de arm, maar de kaarten geeft het wel aan. En soms heb je van die omega-kaarten, omega, hoge drukgebieden. Dat kon wel eens aan duren tot 6 juli.
0: Zo!
1: Ja, dus dan kan een hittegolf eventueel aanholen tot 6 juli. Nou, we moeten het eerst maar zien. Als het zover is, dan... dan kun je de korte broeken inslaan en de waterpomp in de tuin slaan. Want dan moet je wel de rotzooi even goed in de gaten houden.
0: Dat is
1: toch
0: 14 dagen dan? Ja.
1: Ja, daar, dat begint er natuurlijk. Wie 16 juni is het dan begonnen. Hè?
0: Ja.
1: Nou, we hebben het natuurlijk in de Johan Seuf er ook eens aan. We
0: hoeven
1: bij Arnhem dat door op de Veluwe bij Talet. Dat toen die brand was, dat er heel wat bos afgefikt is. En toen bij het Harde ook. In de Johan Seuf heb je dat wel eens vaker gehad natuurlijk. Hè? Want
0: de
1: temperatuur.
0: Ja.
1: En met de klimaatverandering dat alles toch nog even een impuls kreeg dat het nog wat hoger uitpakt. En ja, nou goed, wie zult het mee moeten leren leven, wie ziet het wel. Maar goed, ik ben er gisteren wel eigenlijk nog wel goed van afgekomen. Ik weet niet hoe het bij jullie in Loenen was. Met de neerslag.
0: Nee,
1: in ieder geval.
0: Ja,
1: hier bij ons ook. Want in de nacht, vrijdagnacht, toen was hier 2,2 millimeter gevallen. En Meren stond de teller op 4,4. En dat is dan van de afgelopen nacht ook geweest. Dus bij ons viel er mee. De Achterhoek is veel meer gevallen.
0: Ja,
1: plaatselijk zelfs 30, 34, 40 millimeter.
0: Ja. En stormen wisten ook op televisie gemaakt. Noordweer over.
1: Dat was hier gisteravond ook hoor. Het hele uur op 11, hoe laat was het? Over 11, half 12. Komt ook in één keer. Want er kwam nog zo'n... Ja, er kwam, ik hoorde die dingen wel in de gaten. Er kwam er nog een bui aan. En het zal net bij ons zal het net aantippen of niet. En in één keer begon het te waaien. En dan is dat die kolde lucht die dan is zo'n buienkump. En ja, gauw alles hem 7 zetten, de planten bakken en zo. En maar toen waaide het echt behoorlijk. Even.
0: Oh, zo wel.
1: Ja, het viel weinig neerslag uit. Maar afgelopen nacht is er dan nog 4,4 bier van. Dus wie bent er goed vanaf gekomen? Het meetje zat ook wel aan de oostgrens. Rijk van Nijmegen is ook donderswellen van. En vanuit Zeeland eigenlijk klomp ook dat hele grote complex Zuid-Holland, Noord-Holland en een stukje Texel en toen nog een beetje de Waddeneiland. En zo richting Denemarken is het afgezwaaid. En wat vrienden van ons die zitten nu op Texel, maar die hadden het ook wel behoorlijk.
0: Ja,
1: er was ook nog wel een puistwaterval. Maar goed, dat is allemaal alweer weg.
0: Ja.
1: Ja, en nu hij natuurlijk een beetje vocht in de grond en dan die zonnebier, ja, dan is de luchtvochtigheid natuurlijk zo rond de 80%. Dus dan is het hoe je maar iets te doen en het zweet wat lukt.
0: Ja, dadelijk.
1: Nou, we zullen voorzichtig even de werken deuren hebben.
0: Ja.
1: Vandaag dan zonnig weer, af en toe misschien een enkel wolk. Het is wel zo, Mattie, dat komende weken de neerslag weinig voorstelt. Dus wat dat betreft is dat wel een positieve bedoeling. En dan moet je maar verkoeling zoeken onder de douche, onder de koude kamer.
0: Ja,
1: dat is ook wel lekker natuurlijk, hè. Goed, vandaag een enkel wolkje, maar de zon heeft overal die temperatuur tussen de 29 en 30 graden. Maar goed, ik kan best wel dat het ook weer 30 plus is. En is er vandaag geen 30 graden, dan komt dat later in de werken wel goed met die hittegolf. Maar dan op de zondag is de ochtend zonnig. Maar vanaf het middaguur komt er dan toch wel wat meer wolkjes opzetten. Blifdreuren, wat ik net al aangaf. Wie dan de temperatuur ietsjes lager, 27 graden. Maar altijd nog knap huid natuurlijk. Nou, maandag in de ochtend zonnig en dan later ook weer wat meer wolk. Wie dan ook de temperatuur tussen de 26 en 27 graden. En altijd nog dat hoge drukgebied waar ons dit warme weer uit Spanje, Frankrijk hier naartoe transporteert. Dinsdag zonnen en een enkele wolk. Wie dan de temperatuur die is alweer wat op aan het lopen van 28 tot 29 graden. Woensdag, ja, either happy van wordt vol of zonnen wie 32 graden. Dus nou, zoek de dag maar uit waar je dat
0: pas doen. No. Ja, ja.
1: Donderdag zonnen met 28 graden. Vrijdag is het dan, wat heb ik hier nog staan? Vrijdag, oh ja, vrijdag is het in eerste instantie zonnen, maar later op de middag in Almen kan er dan wat wolkjes vallen. Wat wolken voorkomen bij dan 36 graden als maximum temperatuur. En zaterdag, zaterdag enkele wolken bij dan 36 graden. En zondag heb ik hier met de weerkaart van mij weer gaan. Ook zondag en dreuren bij dan 34 graden. Dus,
0: Ik
1: weet niet of je hier allemaal vrolijk van wordt.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, ik bedoel, vroeger was dat natuurlijk ook zo, hè. Ik bedoel, tegenwoordig weten mensen dat ze het niet meer zo gewend, die hoge temperatuur. En ja, maar goed, ik merk het zelf ook wel. Hij buiten komt, het is zo plakkerig en zo warm.
0: Ja, ja,
1: dus,
0: ja.
1: Rust eraan en genoeg water drinken, wel vitamintjes binnen creëren.
0: Ja.
1: Neerslag, wat ik al zei, dat valt er van de komende weken. Wat wolken voorkomen, bij dan 36 graden als maximum temperatuur. En zaterdag. Zaterdag enkele wolken bij dan 36 graden. En zondag heb ik hier met de weerkaart van mij weer gaan. Ook zondag en dreuren bij dan 34 graden. Dus,
0: Ik
1: weet niet of je hier allemaal vrolijk van wordt.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, ik bedoel, vroeger was dat natuurlijk ook zo, hè. Ik bedoel, tegenwoordig weten mensen dat ze het niet meer zo gewend, die hoge temperatuur. En ja, maar goed, ik merk het zelf ook wel. Hij buiten komt, het is zo plakkerig en zo warm. Rust eraan en genoeg water drinken, wel vitamintjes binnen creëren. Neerslag, wat ik al zei, dat valt er van de komende weken hoge temperatuur. En ja, maar goed, ik merk het zelf ook wel. Hij buiten komt, het is zo plakkerig en zo warm. Rust eraan en genoeg water drinken, wel vitamintjes binnen creëren. Neerslag, wat ik al zei, dat valt er van de komende weken weinig. Of er moet misschien een keer een onweersschuwtje overkomen, maar dat staat niet in de weerkaarten. Dus
0: prima. Nou, we zien het wel.
1: Boomstam en zo u dit bos.
0: In de bos, dus. Ja,
1: dat was ook een mooi gebeuren.
0: Ja, dat doet het. Tegenwoordig moet alles, hij ziet in het bos ook, dat moet er allemaal met de machines allemaal gebeuren. En hij ziet wat er eigenlijk in de Loenermark ook wat stukken ook, die zaags ook, werd er aan vernield.
1: Ja, de maken de grond, die voelt zo ook aardig rummen. Dat geeft in de grond weer ook een hoop naar de kloot en zo.
0: Ja,
1: maar
0: goed,
1: zet tegenwoordig die machines, die pakt zo'n boom beet, op. En onder een zaag de deur en ze leggen hem over het was. En
0: Die ritsen er zo af.
1: Ja, dat stelt niks meer voor. Maar goed, doe maar. Moderne titel.
0: Ja. De oren kon aan de kop in. We zeggen ze van niemand.
1: De oren kon aan de kop.
0: Iemand heeft de oren kon aan de kop.
1: Je hoort van alles.
0: Nee.
1: Sorry?
0: Nee.
1: Of je kan goed luisteren?
0: Nee.
1: Maar de oren. Of is kort af?
0: Ja. precies.
1: Kort, ja. Ik ken hem wel, maar ik was even nodig.
0: Ja, het is kortaf, ja. Kortaf gewonnen en zo. Ja, het is kortaf. Nou, ik denk dat door een kan aan de kop zitten. Hoor niet veel te zeggen.
1: Nee, dan is het, een kort lontje kun je ook wel zeggen. Je hebt een kort lontje.
0: Kort lontje, ja, hetzelfde, ja. Precies, ja. En dan de tong op de derde knoop zou hangen.
1: Dat had ik voor mij dus ook alweer bij. Hij is back af. Je hebt de put eraf.
0: Is erg nu, ja. Hartstikke mooi. Je hebt ze alle drie goed vandaag. Dus, ja.

0: Zou het door de warmte komen dan?
1: Ja. Verstandig nog niet dunner worden. Dus,
0: nee, het
1: werkt nog wel goed. Goed zo. Ja, prima. Ja. Nou, Mark, bedankt voor het weerbericht en voor het spelletje. En geniet het, zover je kunt nog van een mooie weer.
0: Ja, door rustig aan komende week en genoeg drinken. En probeer toch een beetje te genieten van weer. Want het kan zo weer op z'n landijn werken rijden.
1: Ja, dat is zo. Ja. Goed zo. Nou, Mark, bedankt. En graag tot de volgende keer.
0: Tot volgende week. Fijn weekend.
1: Ja, doei. Dat was onze weerman Marco van de weerstudio hier in Twello. En hij voorspelde daar heel heet weer. Hij had het over de 7 juli zult hij te blijven. Dus.
2: Ja.
1: Nou, Joop, ja?
2: Ja, ja? Ik vind het niks zo.
1: Nee.
2: Ik kan er slecht in.
1: Ja. Een goed middel uit heel heet heb je. Een goed middel is dat zo. Met de voeten in een emmer of in de bak met koud water.
2: Ja, dat zegt mijn vrouw ook altijd.
1: Ja, dat koelt goed af. Ja,
2: dat klopt.
1: Dat koelt goed af, ja. Dus luisteraars, het kost heel weinig. En maar als je de voeten koud hebt, dan heet het lichaam ook. Dan moet je toch eens proberen. Goed, maar wie gaat verder met de plaatjes? En de volgende wat Joop Klorenstone, dat is, even kijken, Mien Geld is daarop van Herman Riethorst.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Mooiers Luisteren.

Ja, dat was dus Herman Riethorst met Mien Geldersdorp. Volgende plaatje wat je opgeloren staan is ook heel mooi. Bob en Sap in Sozzel en die bezingen het antiek.

0: zijn er. Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek. Je luistert naar
1: Voorst Veluwezoom.
2: Ja, dat was het. Maar hoop daarom. Ik heb in de vorige keer ook al een beetje aan. Dus vergeet alles. Maar Loen zit er niet bij.
3: Nee, dat klopt.
2: Ja, en maar, toch hebben we Loen, we hebben het rustig.
3: Dit gaat toch allemaal veranderen binnenkort?
2: Ja.
3: Ja, omdat we zeg maar samen zijn met de RTV 7-4.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Dan ben je vanaf Zwolle tot aan Brum of zo, denk ik.
2: Ja, ja, heel ende, ja. Ja, ja, hartstikke mooi. Goed, dat volgende plaatje wat klosteert is van Cabesso. Dat is een duo hier in Terwolde en Twello. En die bezinkt de Nooierzudder.

Dus de duo kan wisselen met een nieuwe zonne. En dat Even Klein is Annie Bienschort. Je hebt daar samen dit liedje te maken. En dat fluitje is ook van Evert. En Annie begeleidt ook op de gitaar. Hartstikke mooi. Dat was de nieuwe zonne. En gewoon nu naar Hanneke Herring en Ben Schreurs. Dat is ook een duo. En die hebben het over Biegeleuvig.

0: Meran.
1: Ja, Piekeleur, Hanneke Henning en Ben Schreurs. Ja, die hebben in Leven hele mooie liedjes gemaakt. Op de cd staat heel mooie nummers op. Dan gaan we luisteren naar de Hans Kadoer. Ooit, ik dacht uit Heuven, zelfs nog niet, joh.
2: Ja, volgens mij, ja, die komt er wel vandaan, volgens mij.
1: Ja, ja. Die hebben ook hele mooie nummers gemaakt. Sommigen die binnen niet zo heel netjes, maar Disney is wel heel netjes. En Joke luistert u een gisteravond van Hans Kadoer.

Ja, maar die jongen. De man moet ik eigenlijk zeggen van Hansco Duo met gisteravond. Heb ze ook van alles beleefd. Dan gewoon, het is zo binnen de klok van 12 uur. Kwart voor 12. En dan gewoon straks lust naar het andere kwartiertje. Maar eerst nog een plaatje van Reinhard de Brink. En die zingt over het dansen.

0: Dit was Reina ten Brink en die had nou dat hij gezellig wil gaan dansen. Ja, ja, tegenwoordig doet ze dat ook niet zoveel meer dansen. Ja, ja, dat is schema ook een, niet meer zo van deze zitten. Tenminste, dat noemt ze dan dansen, maar het is meer heupelen, Joop. Hè? Ja, ja. Ja.
1: Is er nog wel die vriegezellen dansen en zo?
0: Ja, nee, nee, nee.
1: Is dat niet meer?
0: Nee, nee, dansen. Is er niet meer, dacht ik.
1: Nee. Eerder bij Neurt had je dat ook altijd. Ja, ja, ja. Frans Mien.
0: Ja, ja, nou, Helung was vroeger bij Boshoord en bij Wezinberg was het ook. En ja, en in Voorst was het toch ook bij...
1: Ja, maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, lang
1: ik weet wel, dat bij Neurt zijn er soms.
0: Ja, maar dat hoorde ze lang niet meer. Dat nee. Was lang niet meer. Allemaal verleden tijd. Goed, vroeger, ik ben tenminste een dansles, weet je ook wel.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, ja. Je hebt de foxtrot en tango, alles.
1: Ik denk wel 4 jaar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus,
1: ik had 2 linkerbeen.
0: Ja, ja, ja. Dat was vroeger, hè. Ja, dan kreeg je de eerste verkering een beetje zo en zo. Leukste dingetjes die er waren. Ja, ja. Goed, maar nu gaan we beginnen met het andere kwartiertje. En ik heb in mijn kast even gekeken. En ik vond een mooie cd van de Havenzangers. En ja, die zingt toch een mooie... En er staan allemaal bekende liedjes op die Latus gezellig mee kunt zingen. God er even voor zitten of staan mag ook. En ze begint met Daar bij de waterkant. Ja.

0: Ja, dat was dus Grietje uit de Polder, ja. Hij kom je vooral ik meen dat vrouw Eddie Christiani deed dat hij dat zong, weet ik. Dat hij dat vrouw, klopt dat
1: ja, ja, ik heb geen idee.
0: Ja, ja, volgens mij deed hij Grietje dat hij dat zong. Ja, luister uit, moet eens met elkaar dat met elkaar al praten. Ali Jens, ik zal toch wel weten. Goed, maar we volgende nummer, dat kan je ook zeker mee zingen. Job heeft Heide Roosje klaar staan. En dat kan iedereen ook. Heide Roosje, van avond.

Ja, dat was Heide Roosjen. En Havenstaan gaat afsluiten straks met Ik zie een pils. En dit programma ga ik ook afsluiten, want u hebben luisteren naar mooie sluisteren vandaag op de 20e juni hier in de studio in Twello met rode plekken van nu het Wapenveld waar Alliansing uit Terwolde eigenlijk ook een rode heeft desto Hetty en Fred, dat die op het Zuivelmuseum waren. Nou ja, hartstikke mooi. Ja, en volgende week dan beurt weer hier. En dan is Geer Niehoff uit Eerbeek. Dat is een gids voor IVN, Eerbeek in de omstreek. En die geeft natuurlijk allerlei wetenswaardigheden weer vertellen wat er zich in de natuur verdient natuurlijk. En hij weet heel veel interessante zaken over te vertellen. Dus volgende week zeker weer luisteren naar Boys Luisteren. Job, deze man ook bedankt voor schuur met de knoppen. Hartstikke fijn. Luisteraars, ja, geniet van het weer. Zoek een beetje de koelte een beetje op. Maar ja, dat is vanzelfsprekend. Dus geniet ervan en graag tot de volgende week. Goed gewoon.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Doreen Bouwman met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Twee mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachte niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerde in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson, hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Illy zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn twee kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. Bij de auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon. En dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikt het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
1: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
3: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
1: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

goedenavond. Maandagavond, 22 juni. Ja. Wat zal ik over het weer zeggen, maar niet veel, hè? Daar wordt daar genoeg over gepraat. Wij gaan lekker muziek draaien vanavond tot de klok van 10 uur. Uw muzikale maandagavond. Eerst twee uurtjes muziek en meer. Daarna een uurtje Rickets the Rockets Radio. Ja, maandagavond. Morgen nog naar popcorn geluisterd. Heerlijk instrumentale muziek. Ja, hoop van die. Ja, het was een leuke uitzending weer. Dus, heeft hij niet gehoord? Gewoon even terugluisteren. Nee, die dreemt het goed aan de weg. Ja, maandagavond. Ja, de vaste items komen voorbij, hè. Het voor mix om 7:30. Plaatjes draaien. Heeft u plaatjes ook afgelopen zaterdag gezien? Druk, hè. En wat was het gezellig op hier, het Heerlijk Festival. Misschien

lichaamsdelen zijn aan de beurt. Sluit deze muzikale maanden, gaan we het er ook mee af. Dat is gewoon lekker blijven luisteren. Heerlijke muziek. Verzoekjes kunt u altijd bellen, hè? 058-69-5570. We hadden net de opening van de Golden Earring, 1994. Nu een stukje terug naar 1977. Van de gelijknamige LP van Johnny Guitar Watson. Dat heeft hier mooie muziek gemaakt. En speciaal voor jullie, A Real Mother for You.

Hè? Johnny Guitar Watson. A Real Motherfire. 1977. Ja, we gaan er een jaartje of vier bij doen. Na 1981 kwam een hele mooie LP uit die heet Jump Street. Dat zou een van de laatste eigenlijk wel zijn van Rolls Royce. Ja, had ik afgelopen weekend onze beste man van de top 850. En ik zei, ja, we hebben weer een aantal lijstjes. En daar gaan we straks nog wat van draaien. En die zegt, ik heb een nieuwe box. En een nieuw geluidssysteem. Dus ja, zo gek als die is, laat hij er meteen een heel lekker nummertje daarop horen. Ik denk, Marcel, die ga ik voor je draaien. Hier is uit 1981. All Our Express, Rolls Royce op zijn best. Dan moet ik hem wel natuurlijk op de 2 zetten, want ik heb de LP niet bij me. Hij heeft er geen zin in. Dan moet ik hem even helemaal weer terug hebben.

blijft iets hangen aan het systeem. Maar we gaan nog een keer proberen. Ja. Wauw. Hij doet het. Speciaal voor onze Marcel. Zit er lekker hard. Straks gaan we lekker luisteren op die muziekbox van je daar zo. Hier is Rose Rose, zoals gezegd. In die RR Express.

0: Rolls Royce. 1981 van die mooie LP Jump Street. Waren we afgelopen weekend op het Heerlijk Festival. En daar konden aardig wat mensen wat over de top 5 inschrijven. En dan ging dit vooraf.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
0: Een eentje die daar de lijst van heeft ingevuld is Demi en Iris. En die schrijft daarop nummertje 1, Prince Purple Rain. En waarom is dit nummer zo belangrijk? Heeft mij geholpen door een lastige periode. Goedenavond, Demi.
2: Hoi.
0: Hoi. Ja, ik overval je een beetje, hè?
2: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ja, daar is de radio ook voor. Dus. Hey, afgelopen weekend heb je het lijstje ingevuld en er staan een aantal hele mooie nummers op. Ik vind het ook heel... Ja, ik denk dat het samen met je dochter, want Suzanne Freek staat erop, Shania Twain, en er staat ook nog een ACDC op. Ik denk dat mijn collega Rickert, die om 8 uur komt, die vindt dat helemaal Prins. Maar Prins, waarom heeft hij jou zo door die moeilijke tijd heen geholpen?
2: Ik ben kort geleden gescheiden.
0: Ja.
2: En dat was wel echt, ja, weet ik niet, het liedje die mij in die tijd best wel veel geholpen heeft. Met mijn ups en downs die er allemaal bij kwamen. Ja, weet ik niet. Het is gewoon het liedje van... mijn liedje daarin.
0: Jouw liedje die jou daar sterkte voor geeft.
2: Ja.
0: Die zeg maar van, ja, eigenlijk Purple Rain, er is altijd eigenlijk de zon achter die regen komt weer voorbij natuurlijk.
2: Nou, dat.
0: Dat, ja, oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus, goed, en Iris die heeft Suzanne Freek opgeschreven.
2: Ja, die ging voor Suzanne en Freek.
0: Als het vanavond is, zegt ze.
2: Dus,
0: oké, goed. Hey, ik ga... je mag hem zelf aankondigen. We gaan zo meteen Prins draaien voor die van die mooie LP. Ik denk ook wel dat hij in de top 850 voorbij komt. Dus ik ben bang dat ik je eind van het jaar nog wel een keer weer ga opbellen hierover. Dus,
2: dat is helemaal goed.
0: Dat is helemaal goed.
2: Ik
0: vind dat helemaal niet echt. Ik ga voor jou nu draaien hier op Radio 794 Prins en Purple Rain.
2: Dank je wel.
0: Oké, hey, veel sterker nog en we spreken elkaar zeker.
2: Ja, is goed.
0: Oké, groetjes.
2: Dank je.

0: Dat is dan Purple Rain. Speciaal voor, ja, Demi en Iris in haar top 5. Prince en Purple Rain. Heeft mij geholpen bij een lastige tijd. Dan draai je hem ook helemaal, de LP-uitvoering uit 1984. Van de gelijknamige LP, jawel, van Prince.
1: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
0: Morgenavond zeg ik dan een goedenavond, meneer Mulder. Afgelopen weekend hebben we samen wel weer gesproken op het Heerlijk Festival. Hij is drukdoende, hij heeft me straks gebeld. Hij was net thuis. En hij gaat heerlijke muziek uitzoeken. Tenminste, daar ga ik wel voor doen. Hij gaat de plaatjes bij elkaar zoeken, ik morgenavond. En hij... de informatie. Ik ben benieuwd wat er voorbij komt. Mocht ik het draaiboek krijgen, dan laat ik het vanavond nog wel even horen. Wat er eventueel morgen om 7 uur bij InfoMix is. Wie er wel is, is William Hulshoff. Want ik heb hem afgelopen weekend op Heerlijk Festival gezien. Samen met zijn vrouw. Gezellig aan een wijntje. In een klein Hollands biertje. Dat is wat anders dan Duitse hit, hè? Ja, en hij vraagt dan natuurlijk ook een nummertje voor zijn vrouw aan, voor afgelopen weekend. En dat, ja, dat kan er maar eentje eigenlijk dan wezen, hè? Wunderbar. Mr. Paul Tudor.

0: Ja, speciaal voor William Hulshoff vroeg hij aan voor zijn vrouw. Wonderbaar. Ja, en zij is binnen hoor. Ah, The Sound of Music. Eigenlijk had ik die eigenlijk niet willen draaien, maar... Goedenavond, Duchenne.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het?
1: Ik hoor je niet door de koptelefoon, maar zo gaat het prima. Want we zitten dit keer heel dicht bij elkaar.
0: Ja, dit is heel dicht. Je hoort me door de koptelefoon. Dan ga ik hem iets harder zetten, die jouw headphones. Zo beter?
1: Ja.
0: Ja,
1: hè? Zo is beter,
0: zo is
1: inderdaad.
0: Beter, dus, ja. Hey, ja, normaal bellen we elkaar op.
1: Ja.
0: En dan zeggen we van, goedenavond, dan doe ik op dit nummer.
1: Ja, je krijgt hulp.
0: Ik krijg het. Nummertje 1 indrukken.
2: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Wat denk je wat het thema voor vanavond is? Waar zou je moeder het over hebben?
1: Ik heb niks voorbereid,
0: nee,
1: help.
0: Niks voorbereid, hè? Nee.
1: Nee, maar ik schiet me ineens wel een leuk nummer door het hoofd. Omdat Ines ook mee is.
0: Ja?
1: Niet dat hij dat nummer kent, maar... De titel is in ieder geval Real Wild Child. Dus ik dacht, dat is past wel, hè? Toch? Jij bent ook wel een beetje wild, toch?
3: Ja.
1: Ja.
0: Van Wild One?
1: Die bovenste met een plaatje zie ik. Naar beneden. Die. Ja. Die is hartstikke leuk. Ken je hem?
0: Van Iggy Pop.
1: Ja, jawel. Die is wel leuk.
0: Ja? Nou, zo.
1: Bijpassende tekst in ieder geval.
0: Bijpassende tekst. Nou, zullen we eens even... Dan draai ik dat dingetje wel even weg. Dan zet ik die aan.
1: Ik zag hem laatst op een clip bij BBC 2. Leuk nummer. Echt heel leuk. Heel oud ook. I'm a real wild one. Wild one. Wild one.
0: Wild one. Wild one. Wild one.

0: Dus je denkt, Iggy Pop, die ken ik toch alleen maar van dit nummer. Ah nee, heeft u gelijk. Het is dezelfde man. Alleen met een heel ander nummer. Hier brak hij eigenlijk mee door bij het grote publiek.
1: Lust for Life.
0: Lust for Life, ja. Dus, Lust for Life. En ze zitten wel hoor, aan de andere kant plaatjes draaien. Samen met de grote vriend Jensen. En daar was dan speciaal die Wild Boy voor. Hallo Jensen.
2: Inse is het.
0: Inse.
2: Ja.
0: Met een Y.
2: Ja, klopt. Ja,
0: met een Y. Oh, heb ik helemaal fout. Een
2: geeft Y. Niks.
0: Dus.
2: Dat is ook een moeilijke naam, hè?
0: Een moeilijke naam, ja. Zullen ze wat meer moeilijk mee hebben? Op school ook wel, of valt dat nu wel mee?
2: Inmiddels kennen ze hem.
0: Ja, kennen ze hem. Ja, iedereen. En zometeen kent iedereen in Epe, een heer die hier zo op de radio. Dus dan zeggen ze, ik wil Inse meer op de radio horen.
3: Ja.
0: Dan kom je elke maandagavond maar een half uurtje plaatjes draaien.
2: Dat lijkt me een goed plan. Dat vindt hij denk ik wel leuk.
0: Vind je wel leuk, hè? Ja.
2: Hij zag al dat al die schuifknopjes automatisch konden gaan.
0: Dat is wel makkelijk. Dus. Ja. Hey, afgelopen weekend was je ook op een heerlijk festival.
3: Ja.
0: En wat vond je het leukste eigenlijk daar? Behalve golfen. Dat het zo warm weer was.
3: Golfen.
0: Golfen, vond je dat leuk? Ja?
3: Ja.
0: Ja? Heb je daar, had je vaak gedaan?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ik zag hem daar heel vaak voorbij schieten, inderdaad.
0: Het was wel lekker als je een grote tuin hebt, en dat heb je nu. Dat mama zo af en toe eens een keer een eigen golf in de dak kan maken, of niet? Papa is handig en die klust alles zo in elkaar. En die kan dat zo maken voor je. Ja,
2: nou, dan fietsen we liever even naar het hele strand, denk ik.
0: Ja, dat wel. Dat ook,
3: zondag ging ik wel boeren golfen.
0: Ja, dat zag ik.
2: Ja.
0: En waar heb je dat gedaan? In Epe?
3: Ja.
0: Ja. Heb je niet door de koeienvlaai gelopen die ze daar hadden?
2: Ze hadden daar ezels.
0: Ze hadden daar ezels. Oh, kijk eens aan. Dat is de baan de Oenerweg daar.
2: Ja, klopt. Ja, en Vossenhoeven waren wij.
0: Ja, leuk. Ja. Kun je lekker eten en zo.
2: Ja, maar hoe vond jij het zaterdag?
0: Ik vond het gezellig.
2: Ja, en warm ook. Ja.
0: Ja, warm ook. Ja, maar ja, dat was zo dingen. Alleen, we moesten ophouden van de mensen die daar op gingen treden. Ze wouden geen geluid meer hebben.
2: Hadden ze daar last van?
0: Nou, ze wouden er geen last van hebben van ons.
2: Ah, oké. Okay.
0: Dus toen hebben we dan stoppen we er ook maar mee. Maar het was verder, ik vond het gezellig, laat ik zo zeggen.
2: Ja.
0: Dus,
2: wij kijken er ook goed op terug.
0: Ja. En als je zegt van, nou, volgend jaar komt er nog een heerlijk festival. Wat zou je dan zeggen? Nou, dat vind ik ook wel leuk.
2: Iggy Pop.
3: Nee.
2: Ja, wat moet er dan komen eigenlijk? Ik weet al wel wat je gaat zeggen, denk ik.
3: Golven?
2: Of weer golven? Nee. Ik dacht dat je een artiest ging noemen, Job of zo.
3: Ja? Oh ja.
0: Ja?
3: Nou, die is wel op zet, denk ik. De zomerzet.
0: Zomerzet, ja. Nou, wie weet. Als er genoeg sponsors zijn en we kunnen hem krijgen. Daar hangt alles meestal van af.
2: Ja, precies. Het gaat altijd om de knaken.
0: Ja, iemand moet de jackpot vinden en dan komt iedereen. Hè?
3: Ja,
2: zo werkt dat.
0: Dat dus. Maar het was leuk afgelopen weekend, toch?
2: Ik vond het zeker leuk, ja. Wij hebben genoten, hè?
3: Ja.
2: Ja, het was een leuke dag.
3: Ook nog daar poffertjes gegeten.
0: Poffertjes? Kijk. Ja. En wat heb je nog meer gedaan dan? Alleen poffertjes, gegolfd?
3: Gravity.
0: Oh, dat was ook leuk. Dat hebben mijn kleinzoons toen nog gedaan. Die liggen nog steeds en die moet ik dan ophangen. Laat ik zo zeggen. Dat is wel mooi.
3: Ja,
0: dat is heel mooi. Die oude, die blijven ook heel goed staan en zo. Dit was op karton, maar toen was het nog echt op hout en zo. Dus,
2: ook karton roken.
0: Ja, nee, gewoon van die houten dingen wel.
2: Oh, oké. Okay.
0: Dus die kun je echt goed...
2: Oh, dat is mooi, ja.
3: Aardveertje wat je hier ziet.
0: Dat heb ik niet gedaan. Wie heeft dat gedaan dan? Kon je dat ook daar doen?
3: Ja.
0: Ja?
3: En dan kon je bij... Sminken, glittertattoo of haarveertje.
0: Oké, dat was dan in dezelfde waar wij dan ook zaten in de buurt. Ja,
2: klopt.
0: Dus, okay. En wat vond je dan verder? Ja, muziek dan, die je daar gehoord hebt. De traden ook.
3: Ja.
0: Ja? Ja. En wie heeft eigenlijk gewonnen met Hollands Heren Got Talent? Weet je dat zo?
2: Ik denk niet dat hij dat mee heeft gekregen.
0: Nee, niet meegekregen.
2: Ik weet het toevallig wel.
0: Ja?
2: Het is Fine Mulder.
0: Fine Mulder?
2: Ja, uit Wapenveld.
0: Uit Wapenveld.
2: Ja.
0: Oh, dat is leuk, gezellig.
2: Krijgen we nog een gast erbij?
0: We krijgen zometeen nog een gast erbij.
2: Wat gezellig.
0: Ik heb gezegd, over die voetbal hebben we allemaal, gaan we het helemaal niet meer doen.
2: Gauw vergeten.
0: Gauw vergeten.
2: En het golfen was leuk.
0: En wat voor sport vind je wel leuk? Dat je zegt van, nou, dat mama kan voetballen, jij kunt...
3: Tennissen.
0: Ja? Nou, dan moeten we kijken of we volgend jaar een kleine mini-tennisbaantje er kunnen krijgen. Toch?
3: Oh ja.
0: Ja. Ja, nee. In plaats van voetbal. Je hebt zo'n Johan Cruijff veldjes. Dat je zegt van nou voor de kinderen doen we een klein tennisveldje. Zo. Of een badmintonveldje.
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
2: Ja. Dat ziet hij wel zitten.
0: Dat
2: ja.
0: ziet hij wel zitten. Nou, dan moet je dat goed, moet je straks opschrijven thuis. Even voor volgend jaar.
2: Maak je gewoon een wensenlijstje.
0: Een wensenlijstje wat je op de dingen. Net zoals die top 850 waar we gaan draaien. Ja. Dan heb jij hem al ingevuld dan, Jensen? Nou, er komt zometeen een hele strenge meneer binnen. Dan moet je altijd heel voorzichtig zijn. Hij is heel streng.
2: Hij eet je op.
0: Hij eet je op.
2: Nee, hoor.
0: Goedenavond, Rickert.
4: Ik ben zo enorm streng, ja. Dat is vaak onbekend.
0: Dus, ja.
2: Nee, wij moeten de top 850 ook nog invullen. Tenminste, de top 5. Ja.
0: Top 5, ja. Ja. Ja. Nou, dan heb je tot 1 december nog de tijd.
2: Ja, voor, maar we gaan het zeker doen.
0: Ja, daarom. Dus, we hebben een... over muziek verder. Wat vind je van muziek verder leuk dan?
2: Noem maar op wat je leuk vindt.
3: Heel veel.
2: Heel veel.
0: Heel veel.
2: Ja.
0: Nou, heel veel. Ik heb hier heel veel op de computer staan. Dus daar staat er denk ik best wel eentje tussen die denkt... Nou, die vindt Jensen wel leuk.
2: Schiet je zo wat er binnen?
0: Nee.
3: Zo kan het gaan van Job.
2: Oh, hij wil iets van Job.
0: Job.
2: Ja. Oh, dat is zijn nieuwste nummer, bedoel je?
3: Ja, zo kan het gaan.
0: Zo kan die gaan?
3: Zo kan het gaan.
0: Kan het gaan.
2: Ja, klopt. Ja. Zo kan het gaan.
0: Job. Nou, dan zetten we hem even... Deze. Goed, dan zet ik hem even terug. Dan mag jij me aankondigen. En dan gaan wij het plaatje draaien speciaal voor jou voor... Zo kan het gaan. Ga je gang.
2: Zeg maar.
0: Heel heerder luistert en epen.
2: Krijg je nou eens podiumvrees? Ik zeg wie het is en jij zegt de titel, ja? Hier komt Job met...
3: Zo kan het gaan.
0: Goed zo.
2: Ja.

0: Ja, en dan zeg je, dit was...
1: Zo kan het gaan.
0: Van Job. En wie is Job eigenlijk? Want ik heb daar nog nooit van gehoord.
1: Hij is Job, Dutchtuber, die liedjes maakt en video's.
0: En video's.
2: Hij is heel populair onder de kinderen.
1: Ja, ja, ja. Dat is waar.
0: Zo?
1: Ja, ja, ja.
0: En wie is nog meer heel populair dan?
1: Britt Dekker? Nee. Andersom.
2: Roxy.
0: Roxy Dekker. Oké. Okay. Nou, we hebben nog even tot de klok van 8 uur, zie ik. En als ik even kijk, nou, ga ik eens even kijken of Roxy Dekker hier ook op staat. Roxy. Mm.
2: Roxy.
0: Roxy.
2: Klinkt als een beetje hondennaam of zo. Kom hier, Roxy. Kom.
0: Nou. En...
2: Gerard heeft wat moois gevonden.
0: Nou, wat wil je horen van Roxy Dekker eigenlijk?
2: Zeg maar de bovenste.
3: Doe maar die ene.
0: Deze dus. Ja?
2: Helemaal goed, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, nou. Tot de klok van 8 uur. Onze Roxy Dekker is op zoek naar een sugar daddy. Wie wil dat niet, hè? Tot zo naar de klok van 8 uur met Mr. Gratitude. Tot zo.

0: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de... In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
2: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
1: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
3: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
1: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Welkom terug bij Tweede Uur Muziek en meer op maandagavond 22 juli. Tijd is 3 minuten over de klok van 8 uur. Mijn naam is Rickert Rockert.
1: En ik ben Gerard Bouw.
0: Zullen we zeggen hoeveel staat bij me Oostenrijk of Argentinië-Oostenrijk?
1: Ja, nou, dat kan wel toch. Ja, toch verklappen dat het 1-0 is voor 18. Oh, toch Messi, hè?
0: Toch Messi. Messi. En wat, had er nog een penalty gemist, zei je?
1: Hij had nog een penalty gemist, ja. Nou, dan moet ik ook zeggen, ik vond het ook eigenlijk geen penalty. Dus wat dat betreft gerechtigheid. Maar ja, hij is nu toch... alleen topscorer alle tijden.
0: Hij is de Duitse leuzer.
1: Ja, close voorbij.
0: Close voorbij. Goed. Mr. Gratitude. Ik heb de LP... tenminste, dit was niet op LP te krijgen toen. Ik heb nu het cd'tje 1 erin gezet. En aan jou de keuze tussen 1 en 18. Zo.
1: 1 en 18.
0: Dan. Nou, zal het wel 6 worden, want dat was je genummer van...
1: Dat is mijn rug. Ja, laten we daar maar mee beginnen dan, inderdaad. Okay. We beginnen lekker met 6.
0: Dat doen we
1: zo dan. Voorspelbaar, hè?
0: Zo voorspelbaar.

0: beginjaren van Mr. Gratitude. Een EP Last Day and Time. Where have all the flowers gone? Van de LP. Ja, zoals gezegd, maar dit is van de LP, de Eternal Dance. En daar staan een gigantisch hoop LP-nummers op. En ook heel veel live tracks. Ja, dit was nummertje 6. Dus ja.
1: Ja, we moeten volgende keer iets beter gokken.
0: Ja, volgende week. Dan gaan we nummertje 2 doen. Anders gaan we alles in een keer. Het is vanaf de jaren 70 tot de laatste, niet tenminste, niet de jaren. Even hier kijken, tot 1989. Dus,
1: Nou, dan genoeg keus.
0: We hebben genoeg keus. Dus, en als we kijken, nou, dan kunnen we een aantal weekjes vooruit. Tot eind van het jaar wel. Dus,
1: mooi uit.
0: Hey, goed weekend, hè?
1: Zeker.
0: Hoe vond je voor Nederland gaan verder?
1: Ja, ik was er wel blij mee, want ik was vrij, ik denk net zoals half Nederland, vrij sceptisch voor aanvang van de wedstrijd.

0: Wezen,
1: dat is goed, sterk aan de bal en zo. Dus.
2: Ja, als je die reed van om de voorzet, dan is het moeilijk om nog bij die bal te komen.
1: Terwijl die nog dat ze opzetten en nog een gigantische sprint van een dikke 40 meter over de veld en jojoten. En zo denk je, nou, dat doe je toch goed. Dus,
2: ja, nog een best kwaliteit. Hè, ja. En als die dan ook nog gaan scoren, dan wordt het nog inderdaad een serieus leuk spitsje.
1: Leuk spitsje. Dus. Ja. Goed, over leuke muziek gesproken. Hé, hey, deze man heeft met nu heel veel dreadlocks, heeft hij nu tegenwoordig, hè?
2: Ja, dat is. Hij heeft ook al behoorlijk wat jaartjes heeft hij erop zitten. Hij blijft lekker bezig. En dan hebben we het over Leslie Sebastian Charles, oftewel Billy Ocean. Hij bracht in 1977 een singeltje uit met op de B-kant Sweet Memories. En het was behoorlijk succesvol. Houden onder andere de 11e positie in onze Nederlandse top 40. Dit is Billy Ocean met Red Light Spells Danger.

0: Eind jaren 70, begin jaren 80, aantal mooie hitjes, waaronder deze Red Light Spells Danger Billy Ocean.
1: Ja, volgens mij kwam die toen ook voorbij op ons lijstje van de Red, de kleurtjes in de top 5, die we de top 3 hadden. Volgens mij had ik die toen ook voor.
0: Ja, dat zou ook
1: best komen. Dus,
0: ja, zo weer even geleden.
1: Zo weer een tijdje geleden. Dus, straks krijgen we wat te horen wat we dan hebben. Hé, hey, afgelopen weekend sprak ik ook Mr. William Hulshoff. Denk je, wie is William Hulshoff? Dat is...
2: Nieuws uit de regio.
1: Die doet dat elke dinsdagavond nieuws uit de radio bij Infomix. En ik heb hem gevraagd om na 7:30 een plaatje te draaien, de Duitse muziek. Daar heb ik vandaag Wunderbar voor hem gedaan. Dat was speciaal voor zijn vrouw. En hij zei, ik vind deze ook wel heel erg leuk. Ik denk dat je

0: ook wel leuk vind. Kensington met Streets.
1: Zeker.
0: Ja, zo, ja, speciaal voor William Hulshoff. En ja, en daar niet voor zijn vrouw, maar een gitaartje pakken en luisteren. Streets, Kensington.

0: Dat was Jan, aangevraagd door William Hulshoff. Morgenavond te beluisteren hier op Radio 794 met zijn nieuws uit de regio. En nog meer fijntjes over die tijd. Ja, toch wel lekker, kennen ze het.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Voor een Nederlandse band vind ik het wel heerlijk, stevige, lekkere muziek. Ja,
2: gitaartje erbij, dan ben ik al snel tevreden.
0: Vind ik fijn. Goed, ja, deze die ken ik alleen maar van Stop.
2: Ja.
0: Dan zeg ik Stop.
2: Ja, Stop. Ja, een dame die komt ook eigenlijk niet zo heel erg vaak voor bij ons. Ik neem niet zo heel erg vaak mee. Nee. Maar Vicky Brown is wel degelijk een... Absoluut een leuke zangeres. Begon haar carrière als achtergrondzangeres van onder andere Elton John en de mannen van Pink Floyd. Maar ging uiteindelijk toch solo. Zo ook in 1989, want toen kwam haar tweede album uit, Lady of Time. En daarop staat een heerlijk nummertje en dat is Lady Dance.
3: Herinnert u zich deze nog?

0: toch ook veel te vroeg overleden. Vicky Brown met Lady Dance.
1: Het is een lekker nummer.
0: Ja, heerlijk. Ja, lekker geschreven.
1: Mooie stem ook wel. Dus, ja. Hey, afgelopen weekend zat ik weet niet waar ik naar zat te kijken. Er kwam in één keer Nile Rodgers voorbij. En die begon over zijn beginjaren dat hij op school zat met voor jazz. En in die klas zat dan Marcus Miller en ook Bernard Edwards. Tenminste, de mensen van dingen. En dat hij leraar van hem zei van... Je maakt geen muziek om geld mee te verdienen en zo. Het gaat om de mensen vermaken, laat ik zo zeggen. Dat is het belangrijkste. En wat je zelf leuk vindt.
0: Ja.
1: Geld is bijzaak, laat ik zo zeggen. En toen begon hij te schrijven. En daar kwam dan de eerste nummertje Dance, Dance, Dance, Dance. En You Do, You Do. En daar heeft hij toen ook Marcus Miller voor gevraagd. En Bernard Edwards allebei mee te spelen en zo. En daar kwam die hele mooie LP. Ik ga niks van chic draaien. Maar ik had het over Marcus Miller. Want zo straks was hij hier... Onze Lucienne.
0: Zeker.
1: En speciaal voor Lucienne. She's a super lady.

0: Voor alle vrouwen hier in Nederland en overal. She's a super lady. Luther van Dross, die dit jaar voor het eerst, tenminste hij is bijgeschreven voor de Rock and Roll of Fame, kwam die bij. En dan is hij toch al een aantal jaartjes of 20 dood. Dus hebben ze dat voor elkaar gekregen.
1: Ja,
0: dus,
1: van een postuum. Geëerd.
0: Postuum. Ja, van LP Never Too Much, samen met Marcus Miller. En Marcus Miller, daar komen we volgende week wel meer over. Dus ja, en deze, we gaan op de Franse Tour.
1: Ja, op de Franse Tour, ja.
0: Ja, de Tour de France begint pas in juli, toch?
1: Ja. Nee, maar ik denk, ik ga mezelf al martelen met mijn geweldig mooie Franse uitspraak altijd.
0: Ja, dit is ook een hele moeilijke titel.
1: Ja, echt, ik weet ook niet waar ik allemaal mezelf aan doe. Maar goed, we doen het toch wel. Want Michel Sardou, die staat klaar. Een man met een hele lange carrière bracht in 2006 zijn 24ste album uit, genaamd Os Formaat, van de man uit Parijs, die naast zanger ook acteur is. Dit is een van die heerlijke liedjes die daarop staat. Le Sautonnière.

0: ga het nog één keer doen en dan kap ik met Frans praten voor deze week. Michel Sardou met La Sautonnerre.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: Ik zeg er niks van, Rikke. Kijk even naar de tijd, moet ik aan die kant kijken. 3 minuten, bijna 4 minuten over de klok van 8:30. Ja, over een dikke, ja, een half uurtje, dan gaat jouw Guitar Hero de lucht in.
0: Ja, dat is wel lekker hoor. Ja? Ja, is een beetje folk rock is dat. De Rum Jacks staan klaar.
2: De Rum Jacks. Nou, laat me weer verrassen.
0: En laat je hem maar weer verrassen. Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, het klinkt heel erg Iers, zeg maar. Maar ze komen uit Australië. Dus,
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat zou je misschien verrassen. Ja, en daarna... Ja, de top 3 liedjes met handen. We gaan een beetje de ledemaat allemaal af. Ja, dat was best wel wat keuze. Ik heb denk ik ook nog wel... Ik heb geprobeerd om het gras niet voor jouw voeten weg te maaien. Dus ik denk dat jij er ook nog wel goed aan te pas komt. Want ik gok maar zo misschien dat jij zo geen van de handen hebt die ik hier wel heb.
2: Nou, weet ik niet. Dan gaan we kijken.
0: Ja, dan gaan we zo eventjes spieken. Nou, wel zin in.
2: Ja.
0: Daarna, bij The Original, ja, ook weer zo eentje waarvan ik denk... Ja, de hoezo wist ik niet dat dit een cover was. We hadden het net over Roxy Dekker. Maar ik heb hier zo de zanger van Roxy Music heb ik staan. Brian Ferry. Net Let's Stick Together. Gigantische hit uit 1976. Maar die komt niet origineel van hem af. Is al een heel stuk ouder. Bij The First Time Charm ook wel een hele leuke. De allereerste van Can't Heat. Bij de 2-hit wonder gaan we Norman Greenbaum nog een tweede hit proberen te geven naast zijn gigantische hit Spirit in the Sky. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere Beth Hart heeft een samenwerking samen met Slash en daar een heerlijk nummer uitgebracht. Dus die komt sowieso voorbij.
2: Kijk, dat is lekker. Ja,
0: dat zeker.
2: Brian Ferry is ook wel lekker. Ik zit me te denken, ik heb het ergens opgeschreven waar die vandaan komt. Maar het zit niet in mijn hoofd, 1, 2, 3. Dus, maar ja. En Kenneth Heath is ook heerlijk.
0: Ja, dat is zeker van.
2: Jaren 60. Dus, ja. Dus.
0: Heerlijk.
2: Hey, ik heb er niet, er waren er zoveel. Ik denk, nou,
0: ja,
2: de handjes in de lucht, heb je die?
0: Handjes de lucht in. Ja, welke? Er zijn zoveel handjes de lucht in.
2: Van deze.
0: Nee,
2: die heb je niet.
0: Had wel de shortlist gehouden, maar niet uiteindelijk de top 3, nee.
2: Oké. En dan heb ik deze. Doe maar, jongen.
0: Ja.
2: Die heeft het wel gehaald,
0: zeker.
2: Bij jou. En deze?
0: Nee, Fleetwood Mac.
2: Nee, heeft het niet gehaald?
0: Nee. Nee, dan gaat de telefoon.

0: Ik wou zeggen, ik weet niet precies wat daar gebeurde, maar...
1: We gaan zo meteen wel kijken wie heeft gebeld. Dus deze secondhand
0: nee,
1: nieuws.
0: Nee, geen
1: vliegmaker. Van rumors. En nee. Dan ja, die andere, die denk ik wel dat je die op hebt staan. Lay your hands on me.
0: Lay your hands on me? Nee, ik heb geen lay your hands on me. Nee, nee, ik heb heel spannend. Maar ik dacht, jij doet wel Marvin Gaye met Grandma's.
1: Ja, dat, die had ik denk ik. Nou, maar ik denk, die had ik voor jou eigenlijk over. En dan heb ik deze eigenlijk wel voor...
0: Oh, doet hij het? John Bon Jovi.
1: Ja.
0: Stond inderdaad ook op het lijstje, maar heeft de top 3 niet gehaald.
1: Niet gehaald. Nou, nee. Dan mag jij zeggen welke je wilt horen dan.
0: Ja, maar nu zit ik twijfel aan deze. Maar eigenlijk wilden we ook Grandma's Hands.
1: Ja, Grandma's
0: Hands. Kan die ook?
1: Van de Grandma's Hands. Dan gaan we weer even zoeken. Van Correct Reporter of... Ja, dat is wel lekker, hè? LGRO heeft hem ook. Willie Nelson. En ja, welke had jij van...
0: Hij is toch origineel van Marvin Gaye, of niet? Of is het... Of heb ik het verkeerd?
1: Nee. Bill Withers.
0: Bill Willis, daar is die van, ja. Ja, klopt. Ja.
1: Oeh, ja. Die gaan we draaien.

0: Straks na de klok van 9 uur nog veel meer Hens. Ja, eentje weet u er eigenlijk al wel wat het moet wezen. Dus. Ja,
1: deze was ook wel even...
2: Maar het was tussen Bill Withers. Ik had het echt in mijn hoofd dat Marvin Gaye was. Dus, ja.
3: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
0: Had ik het eerste uur een prins die graag wou draaien, omdat... Ja, zij veel sterkte daar aan de handen van tijdens een scheiding met de dingers. En ik heb hier nog een lijstje voor me staan. Daar staat op dit nummer van Joe Jackson draaiden we toen we trouwden. En daar staat er allebei voor de tweede keer. Goedenavond, en dan zag ik Robert. Klopt dat?
4: Ja, met Robert. Hi.
0: Hey Robert. Ja, afgelopen zaterdag, ik kan me de geest niet voorwalen wie... Ik heb zoveel mensen gezien daar en die hebben zoveel lijstjes ingevuld. Je hebt een lijstje ingevuld en dat vind ik een lijstje, denk ik, wauw. Er staat dan op, Dire Straits, Telephone Road, Pink Floyd, Wish You Were Here, Nirvana, The Man Who Sold The World, hè? Pearl Jam, Black, en op jouw nummertje 1 staat Joe Jackson.
4: Ja, dat klopt. Ja, ik had eigenlijk, ik vond het wel moeilijk om de 5 uit te kiezen. Ik had nog wel 20 andere van die mooie platen kunnen doen, natuurlijk.
0: Maar ja, deze heb je nu zelf voor jezelf gedaan, dus je vrouw kan ook nog altijd insturen. Dus,
4: Dat kan zeker. Maar goed, die nummer 1, wij zijn eigenlijk allebei wel fan van Joe Jackson.
0: Ja.
4: We gaan ook 28 november naar het concert. Hij treedt nog steeds op.
0: Ja.
4: En op ons trouwen hebben wij dat nummer als een van de nummers gedraaid. Omdat we allebei voor de tweede keer getrouwd zijn.
0: Kijk, dat staat er ook aan. Dat heb je ook lekker dikke aangestreept.
4: Moeilijker hoef het niet te maken.
0: Moeilijker hoef het niet te maken. Dus het heeft een hele mooie betekenis voor je allebei.
4: Ja, zeker.
0: Ja, dat is goed. En als ik dan zeg... Pink Floyd, Wish You Were Here. Wat heeft dat voor jou voor betekenis? Want ik denk, dat kan daar ook op slaan.
4: Ja, dat zou er ook op kunnen slaan. Maar goed, dat is gewoon... Ja, ik ben al jarenlang gewoon Pink Floyd fan. Dat je dat gewoon mooie nummers vindt. En ja, de melodie die erin zit, prachtig. Ja, die zou je ook mogen draaien natuurlijk.
0: Maar ik volgende week nog een ding. Ik heb er thuis de LP liggen. Dus ik kan hem zo volgende week voor je meenemen. Dan gaan we van het Zwarte Goud, zoals we dat hier noemen, gaan we dan voor je draaien. Dus,
4: die van de Dire Straits, de Telegraph Road. Ja, dat is eigenlijk een van de mooiste nummers van die band. Het duurt ook ontzettend lang. Dus daar kan je een halve programma mee vullen, denk ik. En ja, dat denken meer mensen zo over, geloof ik.
0: Ja, ik had toen straks dan zeg maar Purple Rain van Prince. Ja. En als je dan de leuke uitvoering verdraait, dan draai je 8 minuten. En dan denk je, als iemand die je op nummer 1 zet, dan moet je hem ook helemaal gaan draaien.
1: Ja, tuurlijk.
4: Ja.
0: Daarom, dus daar mogen draaien. Dus, goed. Hey, ik ga zo Joe Jackson voor je draaien voor je. En ik zou zeggen, geniet nog van het mooie weer. Ik kan me nog niet goed voor de voorheen hoe je eruit zag op afgelopen...
4: Ik stond daar voor de EHBO. Dus ik ben ook nog op de radio geweest voor de EHBO.
0: Oh, kijk daar. Dan is het helemaal goed. Nou, dan heb ik de man voor je, voor de geest weer, wie van de EHBO op staat. Ja, want ik heb er nog een lijstje van met zangeres voor de naam. En die moet ik nog invullen, want zij wist niet wat er allemaal op moest komen te staan.
4: Ja, dat was mijn collega die ernaast me stond. Die mocht ik zelf afmaken.
0: Dat is goed. Goed, hey, ik ga hem voor je draaien. Speciaal voor jou en voor je vrouw dan, Joe Jackson. You're me, my number two. Hey, bedankt dat je in de uitzending was en we spreken elkaar, denk ik, misschien eind van het jaar nog wel weer.
4: Fijn, zeker. Dankjewel.
0: Hoi.

0: 1984 van die mooie LP Body and Soul, Joe Jackson. Voor onze EHBO-man Robert. En ja, ik even kijken waar die op komt. 2 oktober, Joe Jackson in Carré. En ik denk dat hij daar dan ook wel bij is. He?
1: Ja, dat is
0: wel. Ja, lekker muziek dus. Hey, 10 minuten voor de klok van 9 uur. Wat doen we volgende week voor ledemaat eigenlijk?
1: Ja, zeg maar. We kunnen armpjes, we kunnen voetjes, we kunnen beentjes.
0: Beentjes. Ja. Voetjes.
1: Voetjes.
0: Ja, voetjes. Ja, voetjes. Feet. Ja, feet. My feet won't move. Ja, zoiets. Goed, en als u een verzoekje heeft, 0578695570. Of u wilt een top 5 doorsturen. Dat kan naar, even kijken hoe dat nu alweer heet. top850@ftv794.nl. Maar je mag ook natuurlijk op maandagavond gewoon je lekker naar de studio komen onder in de Villa Jacoba.
1: Oh, ja,
0: en dan vullen we hem samen in. En dan, we hebben zoveel lekkere muziek hier. Dan kun je hem ook gelijk aanvoeren. Goed. Deze is ook lekker.
1: Ja, staat niet in mijn top 5 van voor de top 850. Daar heb ik andere nummers voor uitgekozen. Maar ja, wel een stukje live muziek. Dit keer verzorgd door Norah Jones uit 2003. Ja, werd uitgebracht als singeltje in het Verenigd Koninkrijk. Met op de B-kant Don't Know. Of op de, dat was de B-kant. De A-kant was Don't Know Why. Het is een cover origineel. Is geschreven door Willie Nelson. En populair gemaakt in 1961 door de late great Patsy Cline. Dit is Norah Jones met Crazy. Thank you.

0: Ja, en terecht applaus voor Norah Jones met haar versie van Crazy.
1: Ik zie dat er bijna tijd is voor onze afscheid te nemen.
0: Ja, het gaat allemaal alweer sneller.
1: Het gaat zo snel, denk ik. Foei. Toen ik binnenkwam was het ook 20,5 graden. Het is er nu ook 20,5 graden.
0: Ja, dat is wel lekker, dat ecootje. Ja. Ik zei al, thuis heb ik helemaal niks. Dus heb ik een ventilator op mijn snuffert gericht. Maar dit kun je beter hebben, dit.
1: Dat is goed. Dus. Hey, we hebben nog eentje te gaan voor de klok van 9 uur. Hij stond vorige week in de top 3 bij jou. Dan weten we wat we over hebben.
0: Ja, maar welke? Tom Waits?
1: Toto. Tot de klok van 9 uur. Toto. Zometeen nog veel plezier met Rickard Rocket. In zijn hands. Zijn top 3 daarvoor. Volgende week fiets. Denk je nou, ik wil wel een voetjes. Ik weet wel een leuk voetjenummer. Gewoon op zijn Instagram volgen en dan komt het allemaal vast wel goed.
0: Zeker.
1: Wij spreken elkaar volgende week weer.
0: Gaan we doen.
1: En dit is I'll Be Over You. Tot ziens.

0: right back.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw.
2: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
3: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
5: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
3: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.
7: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: is maandagavond muziekavond met Ticket to Rocket Radio.
1: Hele goede avond op deze heerlijke maandagavond. Het is 22 juni en tot de klok van 10 uur mag ik uw muzikale maandagavond afsluiten hier bij Radio 794. We zitten weer propvol. Ik heb alle items weer opnieuw ingevuld. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwe Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer zijn dat de Rumjacks. Dit is A Fistful of Roses.

0: Dat was A Fistful of Roses van de Ram Jacks. Een nummer uit 2016 van hun derde album Sleeping Rough. Van de groep die komt uit, niet uit Ierland. Nee, ze komen uit Sydney, Australië. En de gitaarhero die we hoorden was Gabrielle Whitborn. Ja, wat hebben we nog meer in Rickert Rocket Radio zitten vanavond? Nou, zometeen gaan we verder met een nieuwe top 3. En we gaan de ledematen gaan we allemaal eventjes doen. En als allereerste waren de handen aan de beurt. Dus een top 3 liedjes met handen in de titel. Daarna gaan we door met The Original. Gaan we kijken waar Brian Ferry met Let's Stick Together uit 1976 van origine vandaan komt. Daarna gaan we door met The First Time's Charm. Kijken wat de allereerste was van Can't Heat. Met de Two Hit Wonder gaan we proberen om Norman Greenbaum nog een tweede hit te geven naast die heerlijke knijter uit 1969, Spirit in the Sky. En we eindigen traditioneel gezien weer met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Bad Heart. En daarvoor heeft ze de samenwerking aangegaan samen met Slash, de gitarist van Guns N' Roses. Dus daar heb ik nu al super veel zin in. Maar eerst gaan we snel door met een nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, en ik zei al, we gaan de ledematen af. En als allereerste waren de handjes aan de beurt. En het eerste nummer wat klaarstaat is van Bullet For My Valentine. We gaan lekker stevig van start. Een nummer uit 2005 van hun tweede EP van de groep uit Wales. Ja, dit is een nummer die ook op het debuutalbum staat. De limited edition van hun debuut

lekker stevig begin van deze top 3. Bullet for my Valentine met Hand of Blood. Gaan wij snel door met de volgende. En dat is een liedje van de Fab Four. De Beatles staat klaar. Nummer uit 1963 kwam toen uit als single. Werd geschreven door het duo uiteraard Paul McCartney en John Lennon. En het haalde de eerste positie in onder meer Nederland, Australië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Dat deden ze met dit nummer. I Want to Hold Your Hand. The Beatles.

Ja, schattig liefdesliedje deze. I Want to Hold Your Hand van de Beatles. Maar dat is niet de nummer 1 geworden. Die eer is aan iemand anders. Dat is namelijk Nick Cave en de Bad Seeds. Ja, toch wel een klein favorietje van mij. Ik vind toch bij zo ongeveer alle muziek die of dat hij maakt zit iets, ja, iets mystieks, iets duisters zit erin. En dat is niets niet minder dan bij het liedje wat nu klaar staat. Het kwam uit in 1994, stond op het 8e album Let Love In. En we kennen het denk ik vooral het beste als de themesong van die heerlijke serie The Peaky Blinders. Dit is Red Right Hand van Nick Cave en de Bad Seeds.

0: wat mij betreft een zeer terechte nummer 1 van deze top 3 liedjes met hand in de titel. Nick Cave and the Bad Seeds met Ride. Red Right Hand. Volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe top 3. En dan gaan we verder met de ledematen en dan zijn de voetjes aan de beurt.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: En wij gaan snel door met The Original. En dit keer is dat een nummer van Brian Ferry, de voormalig zanger van Roxy Music. Die bracht in 1976 zijn derde album uit. Het titelsong van dat nummer, die heb ik hier klaarstaan. Het was behoorlijk succesvol, haalde de vijfde positie in de Nederlandse top 40. Dit is Let's Stick Together.

Ja, grote hit voor Brian Ferry, Let's Stick Together uit 1976. Maar dus niet origineel van hem. Voor het origineel moeten we nog een stukje verder terug in de tijd, namelijk naar 1962. Toen kwam het uit als singeltje voor Wilbert Harrison. En even later in 1969 zou hij het opnieuw uitgeven in een bewerkte versie. En toen heette het Let's Work Together van deze Amerikaanse zanger. En in die tweede versie had hij nog wel een klein succesje in zijn eigen Amerika. Maar dit is die original uit 1962 van Let's Stick Together, Wilbert Harrison.

0: Dat was het origineel van Let's Stick Together van Wilbert Harrison. En de versie die we het beste kennen was van Brian Ferry.
1: Radio 794. Ricket the Rocket.
0: Kijking naar de tijd zie ik dat het net half is geweest. En dus is het een mooie tijd voor de First Time's Charm. En dit keer gaan we terug naar de allereerste van Kent Heat. Daarvoor moeten we terug naar 1966. Want toen hebben ze een soort van concept demo albumpje gemaakt, de mannen. En ja, toen hadden ze een kleine pauze. Ze moesten eventjes bedenken wat ze gingen doen. Uiteindelijk zijn ze toch weer terug bij elkaar gekomen. En dat resulteerde in 1967 tot hun zelfbenoemde debuutalbum. Het nummer wat nu klaar staat stond en op die allereerste concept demo. En zou later ook nog op bijvoorbeeld Vintage Heat staan. Een album uit 1970 met nummers die ze inderdaad van voor die tijd al uitbrachten. En daarom vind ik dat dit hun allereerste is. Stond ook op hun debuutalbum overigens. Dit is Rollin' and Tumblin' Can't Heat.

0: Dat was de allereerste van Can't Heat, Rolling and Tumbling. Uit 1966 kijk ik naar de tijd, zie ik dat wij zijn toegekomen aan de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer is dat de grote hit van Norman Greenbaum uit 1969. Stond op zijn gelijknamige debuutalbum. En ja, het was behoorlijk succesvol. Had onder andere ook nog een aantal covers die ook succesvol waren. Onder andere Doctor and the Medics heeft hem uitgebracht. Garrett Gates heeft hem uitgebracht. Maar dit is de versie van Norman Greenbaum waarmee hij een grote hit had. Spirit in the Sky.

0: lekker, hè?
1: Die grote hit van Norman Greenbaum, Spirit in the Sky in 1969. Excuses. Nou, zeker niet de enige muziek die de man heeft geschreven en heeft gemaakt. In 1970 kwam bijvoorbeeld zijn tweede album uit, genaamd Back Home. Back Home Again. En daarna zou hij nog één album uitbrengen in 1972. En toen was hij wel eventjes klaar met de muziekindustrie. Ging hij weer terug werken als boer bij op zijn eigen ranch, melkveehoudersbedrijf had hij. Dat ging hij weer doen. Later, eind jaren 80, zal hij weer terugkeren naar de muziekindustrie. Met toen onder andere promoten voor een aantal acts. Maar hij probeerde toch een beetje buiten de gebaande paden te blijven en een beetje buiten de muziekindustrie te blijven. Hij heeft een trucje gedaan en dacht, ik vind het wel mooi geweest. Maar ik ben hier om hem een tweede hit te geven. En daarvoor ga ik dus naar dat tweede album uit 1970, Back Home Again. Want daarop staat dit nummer, Can't Ham. Wat mij betreft zijn tweede hit.

0: Ja, dat was nog een keer Norman Greenbaum met wat mij betreft zijn tweede hit Can't Ham na zijn grote hit Spirit in the Sky. Kijk naar de tijd. Ja, zie ik dat het hoogste tijd is voor, jawel, jawel, jawel, nieuwe muziek.
1: New music by Rickett Rocket Radio.
0: Ja, en de eerste heb ik al super veel zin in. Dat is namelijk een nummer van Beth Hart. In mijn opinie, mijn humble mening, is dat de beste zangeres die er op dit moment op aarde rondloopt. En ja, ze heeft You Still Got Me, de Deluxe Edition, heeft ze nu uitgebracht. Is al een oude album, maar nu is dus de Deluxe Edition uit. En mocht je haar nou enorm graag willen horen, ze komt nog naar Nederland toe. 1 en 4 december staat ze in Afas Live. Ik heb wel even gekeken, de kaarten vond ik een vrij prijzig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik sla denk eventjes over. Maar mocht je nou per ongeluk geld te veel hebben, ga haar zeker zien. Voor het nummer wat nu klaar staat, riep ze de hulp in van niemand minder dan Slash, gitarist van Guns N' Roses. Het is Savior with a Razor, Beth Hart en Slash.

in Beth Hart samen met Slash Savior with a Razor. Gaan we snel door met de volgende. Dat is een nummer van Blackbriar. Dat is een Nederlandse groep. En die hebben een nieuw EP uitgebracht. Our Long Cursed Sleep kwam afgelopen weekend uit. En als je ze nog wilt zien, nou, dat kan nog. 31 juli staan ze op het Castlefest in Lisse. Het nummer wat ze tegelijkertijd hebben uitgebracht met dat EP is deze. Apollo Never Stop Chasing Daphne. Dit is Blackbriar.

Ja, dat was het nieuws van Blackfriar. Apollo Never Stop Chasing Daphne, nummer van het EP Our Long Cursed Sleeve, wat afgelopen weekend uitkwam. Gaan wij snel door met de volgende, en dat is een nummer van Tigers of Pam Tang. Ja, die hebben er al een hele carrière op zitten, maar ze zijn zeker nog niet klaar. Er komt nog een nieuw album aan. Electrified gaat verschijnen ergens in september. Een exacte datum hebben ze nog niet vernoemd aan mij. Maar dit is wel een nieuw nummer wat ze hebben uitgebracht. Het is Forevermore, Tigers of Pam Tang.

0: That's right, the Tigers of Bantang. Dan met Forevermore. Dan gaan we door met de allerlaatste voor deze avond. Want ik zie dat mijn tijd er bijna op zit. En dat betekent dat ik vast afscheid ga nemen van u allemaal niet getreurd. Volgende week zijn we er gewoon weer. We hebben onder andere een nieuwe top 3. Dan gaan we de voetjes van de vloer halen. Een top 3 liedjes met voet in de titel. Voor nu laat ik u achter met alle nieuwste van Berthu. Dit is Bullshit. Ik wens u nog een hele fijne avond. Tot volgende week.
1: For the exit, feel it in my chest, I'm coming unraveled inside!

0: Rick de Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS-journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevot was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevot.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Martienke Zandijk. Achter de techniekknoppen zit Timo Diedering en samen gaan we er iets moois van maken. We hebben een mooie lijst voor jullie met oud werk, nieuw werk en zelfs protoprog, want Spooky Tooth heeft de prog zeer zeker beïnvloed, maar opereerde eigenlijk al lang daarvoor. Het nummer wat we net draaiden komt van het album The Mirror uit 1974. En dat is dan ook meteen het oudste album wat we deze twee uur... Nou, nee, dat is niet waar. Ik ga niet liegen. Eén van de oudste albums die we deze twee uur voor jullie in de aanbieding hebben. We hebben deze keer namelijk behoorlijk veel nieuw werk. En daar beginnen we maar mee. Kerfvaken gaat een nieuw album uitbrengen. Het werk heet Omni 2 Act 1 The Glass of Time. En de single is al een tijdje te horen. De single heet The Shape of Love. Nu moet ik zeggen, de zanger zal je zeker herkennen. Ik ga nog niet verklappen wie het is. We gaan gewoon even raden. Ik zeg het straks wel. Kerfvaken, The Shape of Love.

0: Carvagen hoorde je. The Shape of Love, featuring Marco Gluman. Nou, dat mag geen verrassing zijn. Martinka die kondigde het aan, hè, als we gaan eens eventjes luisteren. Raad maar. Nou, dat dit Marco Gluman was, dat hoorde je wel. Het had net zo goed een zilvernummer kunnen zijn. Wel een goed zilvernummer, overigens, concludeerden we hier in de studio al. Het album waar het vandaan komt heet Omni 2, Act 1, The Glass of Time. En Anthony Kalugin, de geestelijk vader achter Carvagen, die heeft aardig wat bekende namen in zijn studio gekregen, hoor. Royne Stolt en Yogi Lang, die werken ook mee aan het album. Die zijn ook op een van de nummers te horen. Dus, nou ja, heeft altijd een kringetje om zich heen met begaafde muzikanten. Dat is in dit geval niet anders. Klonk wel alsof Marco Gluman een vinger in de pap had als het ging om hoe het nummer klonk. Hè? Dat kunnen we niet ontkennen. We gaan even terug in de tijd. Maar hoe we terug in de tijd gaan en waarmee, daar ga ik me helemaal niet tegenaan bemoeien. Daar gaan wij ons niet tegenaan bemoeien. Dat is namelijk helemaal Arthur's feestje. Dus Arthur, kom er maar in.
1: Geborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. We gaan even naar 1974. De Duitsers Eduard Schieke, Gert Fuurs en Heinz Fröhling ontmoeten elkaar in dat jaar. Het klikte en ze vormden een band die ze noemden naar hun achternamen, Schieke, Fuurs en Fröhling, vaak afgekort tot SFF. Van deze band kan niet gezegd worden dat ze al onbekend zijn. Toch heeft deze Duitse band een duidelijke invloed gehad op de ontwikkelingen van de progrock. Het lijkt erop dat latere bands zoals Englegard, Happy the Man en Anecdote zich duidelijk hebben laten inspireren door hun werk. Een symfonische sound met elementen van space rock, avant-garde, electronics en fusion. De mellotron wordt veelvuldig gebruikt, maar ook de gitaren en de percussie krijgen de ruimte. Hun live concerten moeten een overweldigende ervaring geweest zijn. Het podium stond vol met een rijk scala aan instrumenten. Bijzonder was de gitaar van Fuurs. Een dubbelnek combinatie van een Rickenbacker bas en een Les Paul gitaar. Hun debuutalbum kwam op de markt in 1976. Die hebben ze Symphonic Pictures genoemd. Die titel geeft al goed aan om wat voor muziek het gaat. SFF heeft geen zanger, maar instrumentaal valt er heel veel te genieten. Toetsen gedomineerd, een beetje zoals Emerson, Lake & Palmer, maar dan wel met een heel eigen stijl. Symphonic Pictures heeft 5 tracks. Het hoogtepunt is de bijna 17 minuten durende epic Pictures. Misschien draaien we die nog wel een keer in SymphoCity. Maar vanwege de lengte beperk ik me nu tot de openingstrack Tao, gevolgd door Dialogue.

0: Smaakvolle, melodieuze muziek met veel tempowisselingen en een rijk scala aan instrumenten met een hoofdrol voor de mellotron. Chique Vuurs en Freulings debuutalbum Symphonic Pictures. Je hoorde Tao en Dialogue. Daarna zijn er nog twee albums gemaakt in de driemansbezetting. Sunburst in 1977 en Ticket to Everywhere in 1979. Die albums zijn ook de moeite van het beluisteren waard. Ze zijn wat lichter en bij vlagen wat meer jazzy. In 1978 stapte Chique, de drummer, uit de band. Vuurs en Freuling gingen verder en brachten met andere vrienden tussen 1978 en 1981 nog drie albums uit die ook goed ontvangen werden. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dankjewel Arthur voor deze leuke, mooie en bijzondere progparel. En we zijn benieuwd welke progparel er volgende week aan de beurt is. We gaan snel weer naar de tijd van nu. Kortom, nieuw werk. En het nieuwe werk wat we in de aanbieding hebben komt van de band Far Away Shapes. Far Away Shapes is geen progband per sang. Het is een indie band die net zo goed psychedelisch rock maakt. Postpunk, bluesrock, metal. Als prog-beïnvloede muziek. Goed, ze hebben wel een bepaalde basis, want de band uit Helsinki noemt Pink Floyd en Radiohead als invloeden. En dat is ook zeer zeker wel te horen. De band heeft een single uitgebracht. Choose Any Color heet het. En dat is natuurlijk een voorloper van de cd die niet heel erg prog is, maar wel heel erg origineel. Far Away Shapes. Choose Any Color.

Heel interessante muziek. Je hoorde Far Away Shapes, Choose Any Color. Het is een singeltje van hun nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Het album lijkt niet per se op dit nummer, als ik Martinka mag geloven. Er staat wel heel veel interessante invloeden op. Je kunt metal horen, je kunt meer van dit horen, je kunt blues horen. Je kunt het zo gek niet bedenken, je kunt het horen. En je kunt bij Symfo City ook altijd wat uit het verleden horen. We draaiden aan het begin van dit uur iets van Spooky Tooth, kwam uit 1974. We waren bijna iets te vlug om te zeggen dat het oudste werk was dat in de uitzending voorbij zou komen. Dat was niet helemaal waar, want wat je zo meteen gaat horen is net zo oud. Dat komt namelijk ook uit 1974. Het gaat om het album Turn of the Cards van Renaissance. Renaissance is in 1969 opgericht, is actief geweest in de jaren 70, zelfs een klein stukje van de jaren 80, toen uit elkaar gegaan. En inmiddels zijn ze weer uit elkaar, maar ergens tussen de jaren 90 en de vroege jaren 2000 hebben ze nog wat albums uitgebracht. Nou, hun hoogtepunt zit toch wel in de jaren 70, waaronder het album Turn of the Cards. Een ontzettend fraai album waar je Annie Haslam goed op kan horen. Die neemt de vocalen voor de rekening. En voor de rest het viertal Michael Dunford, John Tout, John Camp en Terence Sullivan hoort. Het is een heel erg fraai album om in zijn geheel te luisteren. Maar het nummer Black Flame kun je ook uitstekend zo losdraaien. En dat is dan ook precies wat we gaan doen hier bij Symfo City Renaissance.

Renaissance. Black Flame heet het nummer en het komt van het album Turn Off the Cards uit 1974. En ik zou bijna zeggen dat is een Renaissance is een prachtige afsluiter van het eerste uur. Maar we zijn er gelukkig nog niet, want we hebben nog één nummer in de aanbieding. En dat nummer is weer iets geheel anders en, grappig, ook weer helemaal nieuw. Het wisselt elkaar een beetje af, dit eerste uur valt me op. Het nummer wat we gaan draaien komt van de band King of Sweden. En King of Sweden is een band uit Finland. Zou je misschien niet denken, maar echt, ze komen uit Finland. Ze combineren retro muziekinvloeden met moderne melodieën. Ze leunen zeer zwaar op de klassieke prog, maar toch altijd met een knipoog en met behoorlijk wat technisch vernuft. De heren hebben een nieuw album uitgebracht. Interregnum heet dat album. We gaan er straks een lang nummer van draaien, maar niet voordat ik heb gezegd, we gaan eruit. Het eerste uur is echt over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop ook dat je het tweede uur blijft luisteren, want dan hebben we nog veel meer oude en nieuwe muziek. We gaan een beetje op dezelfde voet verder. We wisselen oud en nieuw af. Lijkt me een leuke afwisseling, persoonlijk. Maar goed, King of Sweden, Movie Night en tot straks.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond, welkom bij het tweede uur alweer van deze uitzending SymfoCity. Die Martinka en ik voor jou hebben samengesteld en die we ook met z'n tweeën mogen presenteren. Ontzettend leuk dat je nog luistert naar dit tweede uur. We hebben weer enorm veel moois voor je in petto. We draaiden als opener Solaris, The World Without Us van Martian Chronicles 2 uit, nou schrik niet, 2014. Want als je het zo hoort, dan zou het zomaar uit de jaren 70 of 80 kunnen komen. Het is heel erg mooi hoe deze Hongaarse band een heel erg retro geluid kan maken. Zo in recente tijden, zonder gedateerd te klinken overigens. Heel erg leuk. Van die albums die je eigenlijk een beetje vergeten bent, maar die des te mooier zijn om weer een keer terug te horen. We gaan naar Italië, het warme zuiden. En dan denk je meteen aan rock progressivo Italiano, maar dat gaan we niet draaien.
2: Deze band gaat de kelder in, hoor.
1: Ja, precies. Cellar Noise gaan we draaien.
2: Ja, en Cellar Noise is niet echt een onbekende voor ons programma. In 2017, toen de band door Fabio Zuffanti ontdekt was, bracht de band het album Allied uit. En dat album heeft, meen ik, nog vrij hoog in de top 20 gestaan. Ik ben voorzichtig hoor, het heeft niet in de top 10 gestaan, daar ben ik heel zeker van. Maar dat album gooide toen best hoge ogen bij de liefhebbers van SymfoCity. Cellar Noise is beslist geen RPI-band, absoluut niet. Op het eerste gehoor lijkt het zelfs een beetje richting prog metal uit te gaan met het nieuwe album Panic Love Telling Lies. Want ja, ze hebben een nieuw album uit. Na Allied, Nautilus, in 2019 is er dus nu Panic Love Telling Lies. En dat is een vrij stevig album. Maar toch, prog metal zou ik het zeker niet willen noemen. Want hoor maar eens hoe mooi de melodieën zijn en hoe ontzettend goed er gezongen wordt op dit album. Het album balanceert heel mooi tussen heel stevig en heel melodieus. We gaan twee nummers van het album draaien. Please Be Gentle en Caged. Van het album Panic Love, Telling Lies, Cellar Noise.

0: Teller Noise. Panic Loves Telling Lies heet het album. Hun nieuwe album dat ze net hebben uitgebracht. Wij draaiden twee nummers, Please Be Gentle en Caged. De albumhoes die spreekt ook behoorlijk wat panic uit en wat urgentie met een bosbrand en een dame die ernaar zit te kijken. Het heeft wat dreigends en dat heeft de muziek misschien af en toe ook. Maar op Martinka's vraag, is dit nou prog metal? Nou, volgens mij kunnen we daar ontkennend op antwoorden. Want het heeft genoeg melodieën en absoluut geen grunts. Dus nou, ja, daar kun je met een gerust hart naar gaan luisteren als je van de wat stevigere prog in de trend van Porcupine Tree houdt.
1: Zeker. En ik heb een verrassing meegebracht. Ook voor mezelf een verrassing, trouwens. Dus ik zou bijna zeggen, het is er eentje uit de hele oude doos. Maar dat is niet waar, want de oudste doos was uit 1974. Maar toch, we gaan even terug in de tijd. Het is 1988. Ik zat huiswerk te maken. En nou ja, de top op of wat het ook was, weet ik veel wat, was op de achtergrond op de radio. En toen kwam er een band langs uit Australië en die had een hitje. Under the Milky Way Tonight. Ik vond het heel aardig. The Church heette de band. Alleen, ik had het idee dat ze... Nee, goed. Niemand hoorde ooit meer wat van The Church terug. Leek het. Tot ik The Church langs hoorde komen in een playlist die prog gerelateerd was. En tot mijn grote verrassing is The Church altijd blijven bestaan en heeft de band een enorme rits cd's uitgebracht. The Church is een band die door verschillende periodes is gegaan, ook verschillende muzikale invloeden heeft gehad. Maar het album Man, Woman, Life, Dead, Infinity, ook als een mooie lange titel, is zeer zeker prog gerelateerd. Another Century heet het nummer. En ik denk dat het leuk is om eens te beluisteren op Sinfo City.

0: Een ontzettend leuke vondst als je het mij vraagt, Martinka. The Church, Another Century hoorde je van het album Man, Woman, Life, Death, Infinity. Een lange titel uit 2017. Het doet mij vaag iets denken aan Split Ends, maar ja, het heeft ook wel. Het is geheel van zichzelf natuurlijk, hè? Zo moeten we het ook zien.
1: Zeker.
0: We gaan door met nieuw werk. We gaan dus naar 2026 en we gaan naar Albion. En dan denk je wellicht direct, als je een beetje in de neo-proghoek zit, aan een Poolse band. Maar nee, dat is hem niet. We gaan naar de Engelse Albion. Ofwel Albion, te zaakjes UK, zo noemen we maar eventjes. Albion verraste menigeen met hun debuut-cd uit 2024, Lake Songs of Elbit. En daarin lieten ze een folky geluid horen dat een beetje vergelijkbaar was met Jethro Tull. Misschien een beetje Mostly Autumn erin. En ze gaan op hun nieuwe cd, It Was in the Month of May, verder op diezelfde tour. Je waant jezelf in de Schotse hooglanden, misschien in hier en daar een Iers grotje. En je kunt je laven aan de betere progvolk die de UK te bieden heeft. Ze putten ook wel wat inspiratie uit Lord of the Rings-achtige thema's. Dat kan altijd een beetje over de top gaan, hè? Met wel heel erg Tolkien-achtige teksten en dingen die je niet begrijpt als je niet de volledige boekenserie hebt gelezen. Dat valt hier wel mee. Ze putten er inspiratie uit. Het klinkt allemaal inderdaad bijzonder folky en Schots en Iers. Maar het luistert heel erg lekker weg en hun album is een mooi geheel, heeft hele mooie hoogtepunten. En nou, we gaan er gewoon eens wat van draaien. We beginnen met The Green Knight en vervolgens een van de fraaiste nummers van de cd, Eldest. Dit is Albion.

0: Albion. It was in the month of May, heet het album. Het is hartstikke nieuw. Albion is niet de Albion die je denkt dat het is. Maar ik denk dat je dat al lang in de gaten had. Toch?
1: Zeker. Ja, nee, dit is de Engelse Albion. En ze spelen een beetje prog-folk in de stijl van Jethro Tull.
0: Nou, duidelijk te horen.
1: Heb je wel kunnen horen, denk ik.
0: Zeker, heel duidelijk.
1: The Green Knight hoorde je. En vervolgens het nummer Eldest. Van inderdaad hun nieuwste album It Was in the Month of May. Hun tweede album. Grote sprongen sinds hun debuutalbum. Dus ik ben heel benieuwd waar deze getalenteerde muzikanten nog meer mee gaan komen.
0: We maken een ander sprongetje. We gaan naar Frankrijk. En daar heeft een muzikant ook een nieuw album uitgebracht. Inner World heet dat album. De muzikant die het uit heeft gebracht heet Jean-Pascal Boffo. En misschien zegt die naam je niet echt iets. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar het is een zeer getalenteerde en zeer veelzijdige Franse gitarist. Hij is lid geweest van de progressieve band Madragore. En hij is ook lid van de band Troll. Maar hij doet voor alles ook heel veel solo werk. En werkte samen met verschillende muzikanten, onder andere Christian Deschamps en zonen. En als solomuzikant heeft hij heel wat albums uitgebracht. Inner World is, ik denk zijn 16e of 17e album. En een recensent zei al, hoe eenvoudig het ook is wat hij soms lijkt te maken. Het is altijd van heel hoge kwaliteit. Hij maakt er altijd wat heel moois van. Dat gaan we eens beluisteren. From the Moon to the Earth is het eerste nummer wat we gaan horen. En daarna luisteren we naar het nummer Robotown.

0: Nieuw in SymfoCity.
1: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: drunk. I must have all...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.